0: Kleinstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer: in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van een 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Goed zo.
7: Langstraat FM.
8: Where are you going, baby? No, you can't take the car. Take the kid. Take all these bills on the table over here. Been together too long for you.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Onderhandelen met de VS heeft volgens de Iraanse president Pezeshkian geen enkele zin meer. Via de staatsomroep laat hij weten dat de VS beloftes niet nakomt en Iran zelfs tijdens eerdere gesprekken heeft aangevallen. De diplomatieke betrekkingen tussen beide landen verslechteren snel door aanhoudende spanning rond de strategische straat van Hormuz. Iran wil die strategische doorgang pas heropenen als Washington aan 7 strenge eisen voldoet, waaronder het opheffen van de sancties. De situatie rond het zinkende schip Nautilus in de Groningse Eemshaven is weer onder controle. Het 73 meter lange vaartuig dreigde te kapseizen door een gat in de romp bij de machinekamer, maar hulpdiensten wisten het lek te dichten en het water weg te pompen. Er zijn geen gewonden gevallen. Het transportschip voor windturbineonderdelen was op het moment van het incident leeg. Rijkswaterstaat had al uit voorzorg olieschermen geplaatst om milieuschade door weglekkende stookolie te voorkomen. Het kabinet trekt 123 miljoen euro uit voor de natuur in de Brainport-regio rond Eindhoven. Landbouwminister Van Essen maakte dat bekend tijdens een bezoek aan het Groene Woud bij Liemde. Het geld is bedoeld voor natuurherstel en stikstofmaatregelen, zodat er gemakkelijker vergunningen verleend kunnen worden voor economische projecten. De tientallen miljoenen zijn onderdeel van een landelijk pakket van 500 miljoen euro voor belangrijke regio's. Hoe de middelen precies worden besteed, wordt nog uitgewerkt. En 4 politiemensen hebben gehoorschade opgelopen en moesten naar de eerste hulp na rellen tijdens AZC-protesten in Gelderland. Volgens de burgemeester van Neder-Betuwe zijn de opstootjes in Opheusden en Kesteren aangewakkerd door raddraaiers van buiten de gemeente. Zij zouden de lokale jeugd hebben opgehitst en voorzien van zwaar vuurwerk. De betogers keren zich tegen de komst van ruim 100 asielzoekers. De burgemeester noemt de acties zowel levensgevaarlijk als misdadig. Het weer, in het noorden wat lichte regen en in het zuiden droog met kans op mist. Het kwik daalt naar 7 tot 16 graden en wind is er nauwelijks. Overdag krijgen we wolken in het noorden en zon in het zuiden bij 19 tot 23 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

dat waren toen de Dolly Dots in 1988 die uit elkaar gingen. En toen bleef Angela in de Roet toch een beetje zitten met de vraag van... Goh, ik wil verder. En toen heeft ze een nieuwe band opgericht. Dat was Angela and the Roots. Ja, dat was Young Souls. Werd opgericht door Angela Groothuizen en gitarist Ruud Mulder. Hè? Want die hebben het toen opgestart. Met een rauw kantje. Hè? Was een beetje rockmuziek. Net even wat anders dan de Dolly Dots toen. Ik zeg een hele goede morgen. Het is vandaag dinsdag. We zijn 6 oktober, mensen. Het is alweer de tweede dag van de week. En welkom bij dit ochtend Radio Feuilleton, hè. Ja, het is even oppassen geblazen als je in de regio Schiedam met je hond uitgaat. Want er is daar een parkje waar de afgelopen tijd al 500 dood zijn gegaan nadat ze werden uitgelaten. Het gaat om het park De Plantage. Nou, onlangs verleed ook een zesde hond die alleen in het Beatrixpark is uitgelaten. Het is niet bekend wat de doodsoorzaak is. Ja, de hond is nooit uitgelaten op dat moment in De Plantage, maar de rest wel. Nou ja, vanwege de eerdere gevallen van hondensterfte is men onderzoek aan het doen. Eerder werd al een deel van De Plantage afgegraven voor onderzoek, want men denkt dat de boel toch wel gevaarlijk vervuild is. En dat de honden dan daardoor iets binnenkrijgen, dat ze dus overlijden. Ja, de gemeente en de politie willen weten of ze zijn vergiftigd bijvoorbeeld. Nou, op een aantal van de honden wordt pathologisch en toxicologisch onderzoek verricht. Het kan nog een tijd duren voordat de uitkomsten daarvan bekend zijn. Ook zijn er wat giftige paddenstoelen gevonden in het park. Misschien dat dat de reden is, dat de honden daar misschien aan gesnuift hebben. Hè? Even, wat is dat voor paddenstoeltje? Ja, jongens, en dan een hapje nemen, ja, dan ben je weg. Het zijn giftige paddenstoelen. Dus ja, wat er precies in de hand is, dat is even oppassen geblazen. Maar mocht je in de buurt van Schiedam wonen en een hond hebben en denken van, nou jongens, ik ga eventjes naar De Plantage. Ik zou het even niet doen. Ik zou gewoon eventjes, als je zelf een tuin hebt, even in de tuin laten doen. Eventjes geen risico lopen, want ja, het kan natuurlijk ook wezen dat iemand die honden aan het vergiftigen is daar, hè. Komt ook wel eens voor, even die hondenhaters, weet je, die heb je ook, hè. Die gaan dan gif rondstrooien of, ik noem even een voorbeeldje, gebakken spons. Hè, gebeurt ook nog wel eens, ja, verschrikkelijk. Maar het is zo, dan wordt er een spons, zeg maar, gebakken en dan wordt die ergens neergegooid. En dan is het net iets lekkers voor een hond of een kat. En die eten dat dan op en dan zet dat in de maag uit en dan gaan ze dus dood. Hè. Ja, dat is een verschrikkelijke dood voor die beestjes. En ja, zulke mensen moeten ze gewoon oppakken en gevangenisstraf geven, hoor. Ik vind als jij bijvoorbeeld een dier doodt of moet je ook goed gestraft worden en niet er vanaf komen met een waarschuwing. Maar wat vaak gebeurt, hè? Ja, dieren hebben ook een leven. Zo denk ik dan, hè, persoonlijk. Maar goed. Het is voor de wekker wakker. Welkom, het is vandaag 6 oktober. Ja, straks nog wat leuke feitjes van vandaag. En we kijken natuurlijk naar het laatste nieuws. We hebben straks ook het weerbericht en wat verkeersinformatie, hè.

Voegen en La Big Bazaar Unbelle. Hoorde je bij je voor de wekker wakker op deze dinsdagmorgen. En we kijken even naar de drukte op de weg. Het is op een aantal plekken wat drukker dan normaal. Maar over het algemeen is het een rustige ochtendspits. Ja, A15, A27, de N3. Ook bij Ring Antwerpen, daar is het eventjes aansluiten. Daar is het momenteel al erg druk. Veel vrachtauto's die van A naar B gaan. Dus dat betekent dat het daar ook even oppassen geblazen is. En pas zeker ook op voor plotselinge files. Hè? Want dan staat het in één keer stil en dan moet je in één keer in de rem. Dus goed vooruitkijken, zullen we maar zeggen. Even het nieuws. Vandaag, Rusland ziet Duitsland als de grootste vijand. Dat zegt het hoofd van de Duitse inlichtingendienst. Er is geen acute dreiging van oorlog, maar hij waarschuwt wel deze expert voor onder meer aanslagen die zouden kunnen worden gepleegd. Dus het is alert zijn. Ja, met dreigementen en hybride aanvallen probeert Rusland de Duitse steun aan de Oekraïne te ondermijnen. Want ja, Duitsland is een van de landen die het meeste geld stuurt naar de Oekraïne. Ja. En Amerikaanse president Donald Trump heeft de executie voor een vuurpeloton goedgekeurd van een psychiater van het Amerikaanse leger, zo meldt het ministerie. De man schoot in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 militairen dood. Nou ja, de minister van Defensie die heeft aanbevolen om dit te doen. En president Donald Trump heeft de boel goedgekeurd. De terrorist Nidal Haar die moet dus ter dood worden gebracht door een vuurpeloton van het Amerikaanse leger. Zo schrijft de woordvoerder van het Pentagon. Ja, de schietpartij in 2009 in Amerika in Texas was met 13 slachtoffers de dodelijkste niet-vijandelijke aanval op een Amerikaanse basis ooit. Bij de aanval raakten 32 militairen gewond. Een Amerikaanse staatsburger van Palestijnse afkomst werd in 2013 al ter dood veroordeeld. Ja, maar nu vindt dus de man zeg maar voor een vuurpeloton van het leger de dood moet vinden. Ja. Goed, volgens de katholieken vandaag een belangrijke dag. Vandaag wordt Bruno de Karthuizer herdacht. Daar denken we aan. Een weerspreuk over deze heilige luidt: wie Bruno tart, zijn koren wordt zwart. Ja. Dat is een beetje om na te denken, hè, op deze vroege morgen. Ja. Vandaag dus Bruno de Karthuizer. De katholieke traditie, daar denken we vandaag aan. Hè. Goedemorgen.

0: lachen, gieren, even gek. We komen niet te kort op deze plek.
1: Ja, uiteindelijk komen ze allemaal weer een keertje voorbij. Als ik het dan een keer zeg, een bepaald liedje voorbij komt in Voor de Wekker Wakker. En ik zeg dan van, nou jongens, die mag nog wel een keertje. Dan komt hij ook inderdaad weer voorbij. Want deze draaide we al in september. En hij kwam vandaag weer een keer voorbij. Hè? Boy Wolter met Hef het Glas. Goed, Voor de Wekker Wakker. Even kijken nog naar de laatste berichten. Het aantal beelden van seksueel kindermisbruik online neemt toe. Waarschuwt de Internet Watch Foundation. Ook Nederlandse deskundigen die trekken aan de bel. Veel jongeren maken deze beelden voor de grap, maar het is strafbaar. Ja, dat zijn AI-beelden die dan gemaakt worden en niet van echt te onderscheiden. De cijfers die liggen er niet om. In de eerste helft van dit jaar werden al ruim 6.310 AI-beelden gevonden waarop seksueel kindermisbruik te zien is. Dat is al 40% meer dan vorig jaar. Ja, en van de ruim 6.221 plaatjes kon het geslacht en de leeftijd van de afgebeelde persoon worden vastgesteld. In veruit de meeste gevallen ging het om meisjes. Ja. En de ochtend begint vandaag grijs. We hebben mist, lage bewolking. Het noorden maakt ook kans op wat regen. In de loop van de ochtend breekt de zon overal door. Vanmiddag dan zijn de temperaturen tussen de 20 en 22 graden. En daarbij staat er ook weinig wind. Morgen, een vooruitblikje, is het ook nog rustig weer. Met in de ochtend waarschijnlijk mist en in de middag veel zonneschijn. Het wordt 19 tot 23 graden. Ook de Nederlandse kust en de Belgische kust die hebben dan wel wat windvlagen. Dus hou er rekening mee. Het is misschien ook wel lekker om een keer te gaan vliegen morgen. Hè? Als het zo lekker aan het waaien is. Nou ja, woensdagavond wel even oppassen. Dan komt er een regenzone over die over Nederland trekt richting Zeeuws-Vlaanderen. België, Duitsland. En dan komt er ook een einde aan het warme nazomerweer. Want ik heb al een klein beetje gewaarschuwd. Hè. Donderdag, dan gaan we het echt qua weer slechter krijgen.

even in de agenda zetten dat we het liedje ook met de kerst gaan draaien. Want het is ook een beetje een kerstliedje. Ja, het is een beetje vroeg misschien voor het jaar. Nou, nee, valt wel mee, jongens. Ja. Jacques Mees en She Belongs to Me samen met Kathleen Willems. Ja. Goed voor de wekker wakker. Het is vandaag 6 oktober op deze dag. Thomas Edison die verzorgt voor het allereerste filmvoorstelling. En dat deed hij in 1889. En Oostenrijk en Hongarije die annexeren Bosnië en Herzegovina. En de nieuwste editie van het woordenboek, Literary Digest, verschijnt. Een van de nieuwe woorden in het boek is jazz. Daarachter staat een muzieksoort die mensen aanzet tot schudden en springen. En dat is een terugkeer, suggereert van de middeleeuwse springmanie. Ja, maar het woord jazz, J-A-Z-Z, is geboren. Ja, en in New York gaat de muziekfilm The Jazz Singer in première. Voor het eerst hoorde het publiek een acteur spreken. Zijn eerste woorden waren: jullie hebben nog niks gehoord. Ja, dat is heel toepasselijk. Het tijdperk van de geluidsfilm is begonnen. En tot deze dag was het publiek gewend dat een piano in de bioscoopzaal voor de muzikale begeleiding zorgde en de teksten van de acteurs in beeld te lezen waren. Maar ja, de acteurs die waren op dat moment zelf niet te horen. Hè. Dus in New York gaat de muziekfilm The Jazz Singer in première. En het was in 1927, jongens, dat is lang geleden. Ja.

is toch niet die actrice, Nicole Kidman? Nee, het is zangeres Nicole Kidman. En je hoorde Adela bij Voor de Wekker Wakker voorbij komen. Ik dacht even, het is die actrice joh, die in één keer liedjes aan het maken is. Maar dat is niet zo, nee. Goed, Voor de Wekker Wakker even nog kijken naar de laatste berichten. Ja, het lek in het zeeschip dat in de Eemshaven in Groningen ligt is gedicht. Dat heeft de veiligheidsregio Groningen gemeld. Ook het gevaar dat het schip zal zinken is nu afgewend. Het gaat om de Nautilus. Mooie naam voor een schip trouwens. Een vaartuig dat onderdelen voor windturbines op zee vervoert. Ja, het schip is 73 bij 16 meter. De duikers hebben nu een inspectie gevoerd onder het schip en het lek dichtgemaakt. Het maakt geen water meer, zo zegt de veiligheidsregio. Ja, de havenbeheerder van Groningen, Zeeports, die handelt het incident verder af. Ja, er was een gat in de romp in de machinekamer en er liep water in het schip. Ja, hoe dat gat in het schip is ontstaan is nog niet bekend. Ook is niet bekend hoe groot het was. Ja, de hulpdiensten en de duikers die probeerden dus uit alle macht te voorkomen dat het schip zou kapseizen en zinken. Ja, de brandweer heeft het water uit het schip gepompt en twee sleepboten waren ook gebruikt om het schip stabiel te houden. Ja. En nieuws van iets verder weg. Het Jemenitische regeringsleger die zegt de zeestraat te hebben heroverd op de Houthis. Vorige maand kregen de Houthis de poort tot de Rode Zee in handen. Nou ja, in de hoofdstad Sanaa zou ook een offensief bezig zijn. Het regeringsleger wordt gesteund door Saoedi-Arabië. En volgens de onderminister van Defensie is het leger goed op weg om de Houthis te verslaan. En de Britse acteur en voormalige politicus Jeffrey Archer is overleden. Hij is 86 jaar geworden. Ja, Archer is bekend. Hij verkocht honderden miljoenen boeken. Hij was parlementslid voor de Conservatieve Partij, maar bracht ook 2 jaar in de cel door vanwege mijneed. Ja, volgens zijn uitgever overleed Archer plotseling en vredig thuis. Ja, tussen 2 schrijfsessies door. We zijn allemaal diep bedroefd, zo zegt de familie. En de bekende en de critici over de schrijver, dat ze een schrijver hebben verloren die generaties lezers veel plezier heeft gegeven. En het was ook een echte vriend, zo zei de CEO van HarperCollins, Kate Elton. Ja, bekende boeken van Archer, die dus overleden is, zijn onder andere Cain en Abel, het debuut Not a Penny More, Not a Penny Less, tot op de laatste centen, oftewel zo heet het eigenlijk in de vertaling, en de 7-delige boekenreeks The Clifton Chronicles. Ja, dus dat zijn de bekende boeken van Archer en die zijn dus wat iets meer waard geworden, want ja, Archer is overleden. Ja, Jeffrey Archer, 86 jaar is die geworden. En dit is Dolly Parton nog een keertje. I will always love you. Bij Voor de Wekker Wakker. Goedemorgen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-09-51 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
6: Schakel maar in.
7: Van harte welkom.
8: Schakel maar in.
6: En geniet.
9: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
6: Gewoon lekker lang luisteren.
10: Wat zegt u?
8: Gewoon lekker.

Katrien Verbeek. Ja, zo heet ze officieel, hè. Katrien Verbeek, waar artiestennaam Kate Ryan. Door de Ella. Ella. Ja, geboren op 22 juli 1980 in België, in Tessendello. Ja, het is een dance-zangeres. Ja. Ze viert trouwens dit jaar wel haar feestje, want ze staat namelijk 25 jaar op het podium. Ja. Ja, de doorbraak van Deschanté natuurlijk in 2002. En bekende liedjes, nou ja, Ella Ella, die je dus net hoorde. Krachtige uptempo. En het nummer Only If I. Ja, ik heb regelmatig wat liedjes van deze dame, Kate Ryan, in het programma zitten. Want ik hou er wel van. Ja, en natuurlijk ook het Eurovisie Songfestival, hè, in 2006. Toen vertegenwoordigde ze België op het Eurovisie Songfestival in Athene met het nummer Jette Adore. Ja, nou ja, er waren hoge verwachtingen toen van het nummer. Maar helaas, ze wisten de finale niet te bereiken. Vond ik wel jammer, ja. Goed, voor de wekker wakker. Het is vandaag dinsdag. We zijn 6 oktober, ja. Ja, het is een verhaal, hè, van Elon Musk. Zijn hele liefdesleven staat op internet. Hij heeft op zijn 55ste al een bewogen liefdesleven achter de rug. Omdat hij natuurlijk vorige week ook weer van zijn vriendin af is. Ja, de Tesla-topman trouwde 3 keer. Had relaties met Hollywoodsterren en kreeg 14 kinderen. Ja, dat wist ik niet. 14 kids heeft die man, zeg. Die Tesla-man. Elon Musk. Ja, onlangs strandde zijn relatie ook met Siobhan Zillis. Ja, nou ja, Musk trouwde in 2000 voor het eerst met een Canadese schrijfster, Justina Wilson. En ja, verder kregen ze ook nog toen hun eerste zoon, Nevada. En dat was toen een domper, want die overleed toen een biegedood. Ja, hij heeft gewoon heel veel vrouwen gehad. Maar ik sta er wel van te kijken, hoor, die Elon Musk. Hè. Jongens, jongens, jongens. Zoveel kinderen, hè. 14 kinderen, joh. Hè. Poeh. Kost hem een hoop alimentatie, dat kan ik je wel vertellen, hè. Dat wel. Maar goed. Hij kan het laaien, zullen we zeggen. Ja. Voor de wekker wakker. Misschien wel toepasselijk na het bericht. Donna Gillissen.

0: De back-to-back classic.
1: De back-to-back classic.

Twee van die lekkere jaren 90 liedjes achter elkaar in de back-to-back classic, hè? Ja, mocht je nog een leuk jaren 90 liedje weten, dan mag je dat doorgeven, hè? Voor de wekker wakker apenstaartje gmail.com. En wie weet komt er dan binnenkort wel een back-to-back classic met jouw twee favoriete jaren 90 liedjes, hè? Ja. Goed, we gaan even kijken naar het nieuws vandaag weer. Ja, Jong Oranje die speelt vandaag tegen Bosnië en Herzegovina. Voor de laatste kans kunnen ze zeg maar een ticket krijgen voor het EK van 2027. Nou ja, Jong Oranje trapt om 6:45 af in Doetinchem voor het laatste duel van de kwalificatiereeks. En tegelijkertijd speelt concurrent Israël op dat moment tegen Noorwegen, dat zich al heeft geplaatst voor het EK. Nou ja, Jong Oranje doet het op zich wel goed. Ze staan 1 punt achter Israël en kan alleen nog hopen op een tweede plek in de poelen die recht geeft op de play-offs. De ploeg zal dan ook moeten winnen. Bij een gelijk spel kan Jong Oranje op gelijke hoogte met Israël komen. Ja, Israël die heeft de plaatsing voor de play-offs in eigen hand. Wint het land van Noorwegen, dat als groepswinnaar al zeker is van een plaatsing voor het EK, dan doet het resultaat van Jong Oranje Bosnië en Herzegovina er niet meer toe. Alleen als Jong Oranje wint en Israël dat niet doet, dan kan Nederland opgelucht ademhalen. Dus het wordt nog spannend vanavond in de voetballerij. Ja, bij scholierenprotesten in Frankrijk, bij Lens, is een jongen van 15 zijn hand kwijtgeraakt. Hij raapte namelijk een flitsgranaat op die nog niet ontploft was. En hij wilde hem teruggooien naar de oproerpolitie. Maar de granaat ontplofte in zijn hand. Ja, die projectielen zijn bedoeld om betogers te verdoven of te verblinden. Ja, niet alleen in Lens was er een protest dat uit de hand liep. In Parijs werd ook een school aangevallen door gemaskerde jongeren die vernielingen hebben aangericht. Ja, volgens de onderwijsminister in Frankrijk werd er onder andere op 589 scholen betoogd. En er was ook een nog groter protest aangekondigd om de regering te dwingen de onderwijskwaliteit te verbeteren. Ja, en ik had het eerste uur ook al gemeld. De Amerikaanse president Trump heeft de inzet van een vuurpeloton goedgekeurd bij de executie van de legerpsychiater Nidal Hassan. Nee, Hassan werd in 2013 schuldig bevonden aan de moord op 13 militairen. En hij zal voor het eerst in ruim een halve eeuw zijn dat het Amerikaanse leger de doodstraf gaat uitvoeren. De laatste keer was dat in 1961. Toen werd een militair opgehangen omdat hij een 11-jarig meisje had verkracht. Nou, in de VS wordt de doodstraf nog gebruikt door 27 staten, de overheid en het leger. En executies door het leger komen buiten oorlogstijd bijna niet voor. Nou ja, naast Hassan zitten nog 4 andere militairen in een dodencel in Kansas. Ja, nou ja, Hassan die werkte als psychiater in het leger toen hij in 2009 op de militaire basis in Texas, in Fort Hood, het vuur opende in een gebouw waar Amerikaanse militairen medisch gekeurd werden. Ja, de Amerikaan van Palestijnse afkomst die riep Allahu Akbar en doodde bij de aanslag 13 militairen. En hij gaat dus nu voor het vuurpeloton. Goed, nog het laatste bericht. Dat is een weerbericht in de Langstraat. Het wordt vandaag lekker weer. Temperaturen 20, 22 graden. Weinig wind. Wel een spatje regen. Maar daar hebben we hier in deze regio weinig of geen last van. Hè? Ja.

schoorstenen en pijpen, daktuintjes en tuinen en wat speelgoed op het gras. Het is herfst en vochtig, de mist trekt over het water, je verkleurt bij de seconde, maar alles blijft.

van mij weet je nu alles. Ik heb je vaak verlaten, kwam altijd weer terug. Het is nu herfst en zoals altijd ben ik heel gelukkig treurig. En treurig heel gelukkig.

woont iemand ik lief heb. Iemand ik lief heb en zo lang niet heb gezien. Het was in de herfst dat het gebeurde. Ik wou toen ruilen voor een andere stad. Het was

Dit is het regio nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. De bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl. Info.

Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? Ja, er is een serie momenteel bij een filmaanbieder. En die heet Dark Winds. Ja, en dat is een soort politie-serie eigenlijk. Met helemaal, zeg maar, allemaal van die vreemde zaken die daar in het Indianengebied plaatsvinden. En daar komt hele verrassende muziek in voor. Ja, onder andere dit liedje. Er is een hele soundtrack ook van de serie verschenen. En dat zijn echt hele uiteenlopende liedjes uit de jaren 50, uit de jaren 60, 70. Komt af en toe een hele bekende voorbij. Ja, het is eigenlijk soms muziek die er helemaal niet bij past. Maar het maakt die serie wel weer heel apart, hè. Dark Winds, zo heet die serie. En dit liedje van Creedence Clearwater Revival, die kwam daar dus ook in voor, hè.

سيد أخطبي. She got everything she needs.

dat was natuurlijk een grote rel, hè, die tijd van Milli Vanilli. Want toen bleek dus dat Milli Vanilli zelf helemaal niet kon zingen. Nee, alleen hij zag er leuk uit als popartiest. En ja, toen was het in één keer gedaan met Milli Vanilli. En even later, dat vond ik het ongeveer weer een beetje raar, even later, een paar maanden later, toen het weer een beetje tot rust was gekomen, al dat nieuws van het nep, hè, dat er niet gezongen werd door de heren zelf, toen kwamen de liedjes weer gewoon op de radio. Nou ja, anno 2026 hoor je ze nog af en toe voorbij komen, hè. Milli Vanilli en Girl, I'm Gonna Miss You. Dat was volgens mij zo'n beetje, wanneer was dat? Was dat niet jaren 80 zo'n beetje? Ja, jaren 80, hè. Ja, Fab Forven, zo heette die eentje ervan, en Rob Pilatus. Ja, dat waren de leden. Hè. Dat was eigenlijk Milli Vanilli. Ja, producer Frank Varian die zat er ook achter. Ja, maar ze zongen dus geen ene noot. Hè. Ja. Goed, voor de wekker wakker. We kijken even naar belangrijke nieuws vandaag. Nou ja, vanmorgen wordt bekend wie dit jaar de Nobelprijs voor de natuurkunde in ontvangst mag nemen. En ook wordt vandaag in de Eerste Kamer de Rijksbegroting besproken. Ja. Vandaag kans op wat mist, nu op sommige plekken nog. In de Langstraat valt het over het algemeen nog mee. Later breekt ook de zon door, er zijn nog wolken. In het binnenland is er lokaal wel een buitje mogelijk. Het wordt vandaag 20 tot 22 graden.

0: let's do. Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren-dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor een meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl. Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Het jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain en Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen 2 schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Het Verenigd Koninkrijk gaat medische hulpmiddelen met kunstmatige intelligentie ook na hun toelating voortdurend controleren. Nu ligt de nadruk vooral op een veiligheidsbeoordeling voordat een product op de markt verschijnt. Volgens de Britse Geneesmiddelenautoriteit kunnen AI-systemen zich na ingebruikname blijven ontwikkelen, waardoor nieuwe risico's kunnen ontstaan. De regering neemt alle 44 aanbevelingen over uit een rapport over de toelating en bewaking van medische AI. Andrew en Tristan Tate zouden vrouwen met de zogenaamde Loverboy-methode hebben geronseld voor online pornografie. Dat staat in Britse rechtbankdocumenten die in de VS openbaar zijn gemaakt. De broers zouden vrouwen met romantische beloften naar Roemenië hebben gelokt en hen daar met geweld en bedreigingen onder controle hebben gehouden. De Tate-broers zitten vast in Miami nadat Groot-Brittannië om een uitlevering had gevraagd. Ze worden onder meer beschuldigd van verkrachting en mensenhandel en ontkennen alle aantijgingen. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Schakel maar in.
5: Van harte welkom.
6: Schakel maar in.
4: En geniet.
7: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
4: Gewoon lekker lang luisteren.
8: Wat zegt u?
6: Gewoon lekker.

AFAS Live. In Amsterdam, hè? Ja. Een speciale tour, een Quiet Celebration Tour. Periode waarbij hij ook problemen had, want hij kon niet goed horen, hij had gehoorverlies. En Paul Simon die keerde dus weer dit jaar terug op het podium met de ingedogen tournee A Quiet Celebration Tour. Ja, dat wil wel als je het weinig hoort natuurlijk, hè. Je hoort een oudje van Paul Simon, het liedje dat heet Graceland. Zo, goedemorgen. Dit is Voor de Wekker Wakker op Langstraat FM. Het is 7:07. Klein beetje gas erop, zeggen ze wel eens. Nou, hierna... met DJ Paul Elstak.

de open haartjes aan hebben. Een beetje rond de kerst natuurlijk. Eigenlijk hoort dat liedje daar thuis. Maar goed, hij was nou al de flits. Ja, het was een beetje verwarring, want gisteren draaiden we verkeerde. Er stond op de site dat een andere plaat, Purple Disco Machine en Make, dat zeg maar de flitsschijf was. Maar het blijkt dus gewoon Raccoon te zijn, hè? Dicht bij het vuur. Ja, nee, die andere plaat die we gisteren draaiden, die is het weer volgende week. Ja, ik snap er ook niks van. Maar goed, het is niet anders. Goed, je hoorde Dicht bij het vuur van Raccoon, de flitsschijf. Sowieso nog tot aanstaande zaterdag. Ja, op deze dag trouwens in 1939, Hitler die verklaart dat hij niet de bedoeling heeft om oorlog te voeren tegen Groot-Brittannië of Frankrijk. Nou, we weten hoe het afgelopen is. En de NCRV die zendt op zaterdagmiddag in 1961 de Donna Reed Show uit. Ja, even een geheugen opfrissen mocht je nog uit die tijd een beetje dingen willen weten. Donna Reed was de vrouw van een dierenarts. En de dierenarts werd weggeroepen en zij moest toen de zaakjes opknappen. Ja, de serie was erg populair, want het bleef draaien tot 1965. Dus ruim 4 jaar, ja. En in 1962, mijn favoriete serie is op tv. Ja, later werd hij ook weer uitgezonden en toen kon ik er naar kijken, want in 1962, ja, zo was ik nog niet op deze aardkloot. Maar goed, in elk geval toen wel, in 1969, 1970, want toen werd hij herhaald. We hebben het over het hondje Lassie. Ja. Yeah. Tussen 1962 en 1980 werd de serie regelmatig op de tv uitgezonden op verschillende zenders. Dan stopten ze er weer mee en zo. Ja. Het hondje Lassie ging dan zaken oplossen. Hij hielp een beetje met wat dingetjes, hè. Ja. En dit was toen de tune.

0: Wekker.
1: Goedemorgen.
0: Met Erik van Vliet.
2: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. Die bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.

Voor de Wekker Wakker, elke werkdag van 6 tot 9 op Langstraat FM. En zaterdag en zondag van 7 tot 9 met Close to You en Baby Don't Go. En Siem van de K zat daarvoor met het regio nieuws. En Siem, dankjewel jongen. Kijk even naar het landelijke en het wereldnieuws van lokaal belang, zeggen ze wel eens. Nou, luister maar eens eventjes, want hier komt het aan. Het Nobelprijscomité maakt de winnaar of de winnaars van de Nobelprijs voor de natuurkunde bekend. Vorig jaar ging die naar een Brit, een Amerikaan en een Fransman voor het onderzoek op het gebied van kwantummechanica. En de Eerste Kamer debatteert over de rijksbegroting voor volgend jaar. Net als in de Tweede Kamer moet het minderheidskabinet de Senaat overhalen om voor de begrotingen van de ministeries en het belastingplan te gaan stemmen. En het kenniscentrum Movisi publiceert vanmiddag samen met Ipsos de tweejaarlijkse LHBTI+-monitor over de leefsituatie van de regenbooggemeenschap in Nederland. En ook de opvatting over hen. En in Frankrijk hebben scholieren en studentenorganisaties opnieuw opgeroepen om de straat op te gaan tegen het lerarentekort en de achterstallige onderhoud daarin. Ja, waarschijnlijk wordt dit het grootste protest sinds het begin van de protesten vorige week. Ja, en nog nieuws van de afgelopen nacht. De co-piloot van Fly Dubai, die vorige week woensdag zijn gezagvoerder neerstak, was waarschijnlijk van plan dat toestel te laten crashen op de internationale luchthaven van Tel Aviv. Dat hebben de Israëlische bronnen gemeld. Ook zeggen deze bronnen dat de Omaanse staatsburger al eerder dit jaar een vlucht naar Tel Aviv wilde kapen, maar daarvan afzag. Waarom is niet duidelijk, maar de anonieme bronnen suggereren dat hij iemand aan boord kende. En het onderzoek door de Verenigde Arabische Emiraten naar de bijna ramp verkeert nog in een vroeg stadium. Er is nog geen officiële reactie op de nieuwe berichtgeving. Ja, en nog even dit. De Italiaanse douane heeft bij een controle op Sicilië 77 papegaaien. Ja, en 300 schildpadjes onderschept. Ze zaten in een bestelbus die aan boord wilde gaan van een veerboot naar Malta. Ja, verder onderzoek leverde op dat 76 van de 77 vogels op de CITES-lijst van bedreigde dier- en plantsoorten staan. Onvoorstelbaar zeg, ja. Goed, en op deze dag in 1970, het is even geleden, maar misschien wel de reden om eventjes te vermelden. Paul van Vliet verzorgde een solo-optreden op de tv. Hij was trouwens in 1966 ook al kort te zien geweest op tv. Toen mocht hij een regenjas aan een prins overhandigen. Ja. Paul van Vliet dus in 1970 voor de allereerste keer met een solo-optreden op de tv.

voor de kerels met een glimmende neus en met knokige knietjes. En in hun dagboek staan de kleine verdrietjes. Meisjes van 13, vlak voor het begin. Meisjes van 13, er net tussenin. Hebben van die dromerige koppies, hebben van dat dunne, steile haar, willen niet meer samen met de jongens.

te spichtig. Meisjes van 13 droomden maar van. Meisjes van 13 giechel maar aan.

0: zondag Goedemorgen Langstraat met Rudy en Paul op Langstraat FM van 9 tot 11.
1: Een programma boordevol muziek en informatie uit uw regio.
0: Met onze wekelijkse items
1: De Minuut van Ruud,
0: Eitje op zondag,
1: Nederproppenstop,
0: Langstraatse Praat
1: en de column van Rienes Krijnen.

Texas, wat een mooie plaats, zeg. Ja, ik draaide het toen een paar maanden geleden voor de allereerste keer. En toen zeiden we al, wat een grote hit. En dat is het ook geworden, hè.

0: het goed zie, heb ik het liedje al 93 keer meegezongen.
1: Dag, lieverd.
2: Dag, schat.
1: Ja. Tot straks, muisje.
2: Tot straks, beertje.
1: Kusje.
2: Kusje.
1: Doei.
0: Nou zeg, nou zeg. Tot morgen. Veel plezier bij Erik en de rest van de consorten hier bij Langstraat FM. We pakken eerst de auto en dan pakken we het vliegtuig.

0: kopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Jos Thuistra met het Radio Nieuws. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Het Jemenitische regeringsleger zegt de kust langs de strategische zeestraat Bab al-Mandeb op de Houthi-rebellen te hebben heroverd. De operatie wordt ondersteund door luchtaanvallen van een door Saoedi-Arabië geleide coalitie. Door de zeestraat loopt een belangrijke route voor de internationale scheepvaart en oliehandel. Over de situatie bestaat nog onduidelijkheid. Aan de Houthis verbonden media ontkennen dat regeringstroepen grote terreinwinst hebben geboekt. De Britse schrijver en oud-politicus Jeffrey Archer is op 86-jarige leeftijd overleden. Hij verkocht wereldwijd meer dan 300 miljoen boeken en was bekend van de roman Cain and Abel. Hij was parlementslid en later vicevoorzitter van de Conservatieve Partij. Zijn politieke loopbaan werd overschaduwd door een veroordeling wegens mijnheid en belemmering van de rechtsgang. Archer overleed volgens zijn uitgever plotseling en vredig thuis tussen twee schrijfsessies in. Zijn laatste roman verschijnt vandaag. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Gek op Halloween.
6: Of het Oktoberfest.
7: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Het vakantiefestival komt er weer aan.
10: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
11: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
12: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
11: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
13: Kun jij wel wat extra energie gebruiken? Ontdek bij de online drogist de multivitamines van Supradin. Speciaal ontwikkeld voor wie een extraatje kan gebruiken. Vitamine B2 in Supradin draagt bij tot de vermindering van vermoeidheid en moeheid. Scoor nu met 40% korting. De online drogist. Er is er maar één.
14: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
15: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
16: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
17: Schakel maar in.
18: Van harte welkom.
19: Schakel maar in.
17: En geniet.
20: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. Die bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke werkdag voor de wekker wakker worden met de Verboden Show. Verboden Show. Erik van Vliet brengt je tussen 6 en 7 het nieuws van de dag. Jouw ochtendvitamine. Hier op Langstraat FM. Info en hits.

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
2: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
3: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
2: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Duinstra met het Radio Nieuws. De AWB en de Consumentenbond waarschuwen voor 2 type kinderzitjes na ernstige problemen bij botsproeven. De X-Kit Mini Kit Core moet helemaal niet meer worden gebruikt. De fabrikant roept het zitje terug en biedt gratis omruiling aan. Bij de Britex Reumer Baby Safe Pro kan de gordel losschieten als het stoeltje met de Vario Base 5Z in de lichtstand staat. Gebruik in de rechte stand of zonder onderstel blijft volgens de organisaties wel mogelijk. Oekraïne heeft een grote drone-aanval uitgevoerd op de regio Moskou. Rusland spreekt van de inzet van zo'n 650 drones. Zeker 1 persoon kwam om het leven en 6 mensen raakten gewond. Een belangrijke olieinstallatie zou zijn getroffen, maar dat is niet onafhankelijk bevestigd. Rusland viel op zijn beurt opnieuw een Oekraïnse brug over de Dnipro aan, ditmaal in Zaporizhia. De brug is beschadigd en afgesloten. Bij aanvallen in de regio raakten volgens Oekraïne 5 mensen gewond. Elon Musk is volgens zakenblad Forbes opnieuw biljonair. Zijn geschatte vermogen steeg door koerswinsten van ruimtevaartbedrijf SpaceX en autofabrikant Tesla naar ruim $1,000 miljard. Musk bereikte die grens eerder dit jaar al, maar zakte daarna weer terug. Zijn bezit bestaat voor een groot deel uit aandelen en is daardoor sterk afhankelijk van beurskoersen. Musk blijft met afstand de rijkste persoon ter wereld. Zijn vermogen is niet hetzelfde als direct beschikbaar geld. De Amerikaanse president Trump heeft de executie door een vuurpeloton goedgekeurd van voormalig legerpsychiater Nidal Hassan. Hassan doodde in 2009 op de legerbasis Fort Hood in Texas 13 mensen en verwondde er 32. Een militaire jury veroordeelde hem in 2013 ter dood. Het Amerikaanse leger bepaalt nog waar en wanneer de executie plaatsvindt. Hassan kan via een federale rechter nog proberen uitstel te krijgen. De laatste militaire executie in de Verenigde Staten was in 1961. Dan nog het weer. In Zeeland geldt code geel vanwege dichte mist. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com. Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
9: Van wereldclubs tot verborgen parels.
8: FCSurprise.nl.
10: Ah!
11: Oeh, gaat het?
10: Er moet hier echt licht komen.
9: Verlichting.nl. De naam zegt het al. Verlichting.nl.
12: Op zoek naar leuk werk? Ontdek je nieuwe baan op ontdektschoonmaak.nl. Kijk wat je verdient, kies waar en wanneer je werkt en... en ga morgen al aan de slag. En dat ook zonder diploma. Ontdek het snel op ontdekdeschoonmaak.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
1: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
1: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
1: Gewoon

665 miljoen streams op Spotify, dames en heren. Wat een iconische plaat. 99 Luftballons van Nena uit 1983. Ja, deze wordt natuurlijk heel vaak geassocieerd met het grote Oktoberfest in Duitsland. Dat op 4 oktober eindigde. Maar goed, deze plaat is zoveel meer dan dat. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Langstraat Languit hier op Langstraat FM. Het is dinsdag 6 oktober 2026. Mijn naam is Tom en ik vervang samen met mijn gewaardeerde collega Siem, onze Erik, die van een welverdiende vakantie aan het genieten is, de uitzendingen deze week. Het is rustig op de Brabantse wegen. Alleen tussen Knooppunt Zonzeel en Schertogenbosch bij Maden en Waspik staat vertraging 3 kilometer. Ik ben daar 5 minuten langer onderweg. Heel veel muziek op komst, waaronder deze van One Direction.

0: Ja, als u nog niet wakker was, dan bent u dat nu wel. One Direction met One Way or Another, Teenage Kicks. Ja, tot 12 uur zijn we bij je. Dus op deze dinsdag 6 oktober 2026. 14 graden op dit moment in de Langstraat. Ja, we hebben vandaag weer een bomvolle uitzending. Zoals ik net al zei, met heel veel leuke muziek. Onder andere Tom O'Dell komt er zo aan en David Guetta. Maar er is ook genoeg nieuws te melden weer uit de regio. En tweemaal opvallend nieuws uit de gemeente Heusden, wat ik er toch wel even uit wil lichten. Gisteren heeft het ministerie van Justitie en Veiligheid namelijk de lijst geüpdate van gemeenten die onder actief toezicht staan. Nou, dat heeft misschien ook weer wat extra uitleg nodig. Die lijst is er ten aanzien van de spreidingswet, die sinds 2 jaar geldt. Waarbij gemeenten in Nederland, elke gemeente in Nederland verplicht is om een x-aantal asielzoekers op te vangen. De gemeente Heusden schiet daarin nog wat tekort. En daarom zijn ze onder actief toezicht geplaatst van het Rijk. Dat heeft op dit moment nog geen directe gevolgen. Maar wel moeten er met het Rijk afspraken gemaakt gaan worden over acties, termijnen en het vervolg. Wordt er geen verbetering getoond door de gemeente Heusden, dan kan het zo zijn dat het Rijk ingrijpt en zelf asielzoekers gaat... die gaat niet zelf opvangen, maar die gaan locaties aanwijzen waar dat dan gedaan wordt in de gemeente. En de kosten, die zijn voor de gemeente Heusden.
1: Info en hits.
0: Wij gaan luisteren naar Tom O'Dell zometeen. Dat gaan we nu doen. Kijk, daar gaat weer iets mis. Komt-ie aan.

Another Love. Ja, deze blijft toch ook wel binnenkomen, ondanks dat we hem natuurlijk al heel vaak gehoord hebben. Ja, dan even naar Nederlandstalige muziek. Ik wil het graag even hebben over, ja, misschien wel, en dat is natuurlijk altijd subjectief, over het grootste zangduo van Nederland. Denk ik, dat kunnen we wel zo zeggen. Dan heb ik het natuurlijk over Suzanne en Freek. En die hebben de afgelopen week weer flink wat nieuws naar buiten gebracht. Over hun muziek. Ze hebben namelijk aangekondigd dat ze een nieuw album gaan releasen. En dat gaat gebeuren op vrijdag de 13e van november. En hun eerste plaat is al reeds bekend. Pijnstiller genaamd. Misschien is het wel leuk om even over die aankondiging kort te hebben. Want het was best wel, vond ik best wel leuk gedaan. Ongeveer een week geleden volgens mij, ik weet het even niet meer precies uit mijn hoofd, plaatsten de twee een teaser op Instagram met daarin het refrein van het nieuwe nummer. En dat klonk zo.

We Build This City van Starship. We gaan op naar het lokaal en het regionaal nieuws. En we gaan zo meteen ook nog bellen met de leest. Maar voordat het zover is, gaan we luisteren naar David Guetta en Bebe Rexha met I'm Good.

0: is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. Die bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij een passie voor sport en ben jij de presentator die wij zoeken? Wil je voor de sport in de Langstraat iets betekenen? Meld je

0: met All I Know. Een plaatje uit 2026, nog niet zo heel oud dus. Inmiddels heb ik aan de lijn Demi van de Leest. Demi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Allereerst, hoe is het met je?
1: Met mij is het heel goed.
0: Goed zo, zeker, goed om te horen. Ja, de Leest heeft weer een drukke agenda deze week. Ik zal maar met de deur in huis vallen. Kun je daar eens wat meer over vertellen?
1: Ja, zeker. Ja, het seizoen is weer helemaal volop bezig. En vanavond hebben we Lia van Beckhoven met het theatercollege. Vooral over het leven in Groot-Brittannië. Zeker interessant. Woensdag staat Guido Weijers in ons grote zaal. Nou, die kent iedereen denk ik wel. Ja. Met zijn oudejaarsconferentie. Lekker op tijd.
0: Ja, inderdaad.
1: daar zijn nog maar een paar kaarten voor. Maar dus wie nu naar de website gaat, die is de laatste kaarten denk ik.
0: Ja, wees er snel bij dus.
1: Wees er snel bij. Dan hebben we ook nog liefdesbrieven. Donderdag 8 oktober. Ja, met eigenlijk twee theaterlegendes. Anne-Wil Blankers en Hans Croiset. Mm-hmm. Daar zijn nog genoeg kaarten voor. Ja, is echt een hele mooie voorstelling. Dus ik zou er zeker naartoe gaan.
0: Ja, waar gaat die precies over, als ik vragen mag?
1: Het gaat over... zij spelen eigenlijk twee Melissa en Andrew. En zij zijn eigenlijk via hun kindertijd al bevriend. En zij staan eigenlijk allebei een hele andere kant op. Maar uiteindelijk blijven ze toch brieven naar elkaar schrijven.
0: Mm-hmm.
1: Is echt een hele mooie voorstelling. Toneel, dus als je een keer wat anders wil, zou ik daar naartoe gaan.
0: Ja.
1: Dan hebben we best wel veel muziek, maar helaas staan die allemaal al op wachtlijst. Dus die zitten helemaal vol. Mm-hmm. Maar als je nou denkt, ik wil het toch proberen, kun je jezelf altijd op de wachtlijst zetten. En wie weet is er nog een plekje vrij.
0: Mm-hmm.
1: En op zondag sluit eigenlijk de week af met Aladdin, de musical. Ja, wie kent het verhaal niet eigenlijk?
0: Nee.
1: En het is van Hoornen Studios. Die komen eigenlijk elk jaar wel bij ons met altijd eigenlijk een musical over een sprookje.
0: Mm-hmm.
1: En dit keer is dat Aladdin. En ze zijn afgelopen zondag in première gegaan en de reacties waren heel enthousiast.
0: Mm-hmm.
1: Dus zeker leuk als gezinsuitje. Het is 4+. Dus als je nog een leuk uitje doet met kinderen, dan zou ik zeker Aladdin overwegen.
0: Nog veel kaartjes over?
1: Ja, ja. En ze spelen ook 2 keer. Ze spelen om 2:30 en om 4:00.
0: Oh, kijk. En ik zag op zaterdag ook, en daar ben ik dan ook wel benieuwd naar, dat trekt mij dan weer. A tribute to Bruno Mars. Wat is dat precies?
1: Ja, die zit dus wel helaas al vol.
0: Oh, die zit al vol. Oh, sorry.
1: Ja, helaas. Maar het is wel inderdaad wel heel erg leuk. Ja, dat Treasure, zij hebben ook gewonnen met de tribute van Battle of the Bands. Ik denk vorig seizoen. En dat is een groepje jongens, ja, en die zingen dus liedjes van Bruno Mars, maar ook nog andere liedjes. Er zijn echt hele leuke jongens en echt een hele leuke band. Maar die zit helaas dus al vol.
0: Ah, kijk. Stijf uitverkocht.
1: Ja,
0: dat is maar goed ook misschien, hè?
1: Ja, dat is waar.
0: En ook nog films, wist je mij net te vertellen?
1: Ja, klopt. Ja, we hebben ook weer een vol filmprogramma. Misschien deze week niet zo'n hele bekende titels, maar wel misschien interessant om een keertje naartoe te gaan om iets nieuws te proberen.
0: Mm-hmm.
1: We beginnen met De Gaul. Resistance. Die is vanavond te zien. Dat gaat over Frankrijk in 1940. En het leuke is, daar zit ook een soort deel 2 van. En die is ook nog bij ons te zien.
0: Oh, kijk.
1: Maar die komt wat later deze maand. Dan hebben we... Ja, het zijn allemaal Franse en Italiaanse titels. Dus
0: ik zie het inderdaad,
1: uitspreken.
0: Ja.
1: Sorry. dan hebben we vrijdag Les Enfants font bien. Zaterdag hebben we een Anno di Scuola. En die film krijgt goede recensies van de Volkskrant. En hebben ook op het Filmfestival van Venetië verschillende prijzen gewonnen. Dus zeker leuk. En als je nog iets leuks weer zoekt met kinderen, dan hebben we zondag Peuterpret. Ja, voor peuters heel leuk. Dan gaan ze film kijken en daarvoor lekker dansen. En na de film kunnen ze nog knutselen. Dat is in samenwerking met het Kunstencentrum.
0: Oh ja.
1: In Waalwijk. En we hebben nog Splish Splash Forever. En dat is ook een familiefilm. Eigenlijk voor alle leeftijden. Dus
0: kijk,
1: ja,
0: volle bak dus weer.
1: Ja, volle bak dus weer.
0: En dus nog voor een aantal films en theatervoorstellingen dus nog kaartjes. Dus de boodschap is eigenlijk, ga even naar de website van De Leest en kom gezellig langs.
1: Ja.
0: Nou, top. Demi, mag ik jou heel erg danken voor je tijd. En wij gaan verder met de muziek.
1: Oké, helemaal goed. Dankjewel.
0: Doei.
2: Info en hits.

Katy Perry samen met Skip Marley met Chained to the Rhythm hier op Langstraat FM. Het is 10 voor 11 en nog altijd rustig op de Brabantse wegen. Al moet je nog steeds oppassen tussen Sertogenbosch en knooppunt Zonsdeel bij Waspik en knooppunt Hooipolder op de A59. Dus daar staat 7 minuten vertraging en 3 kilometer file. En er is ook een flitser gemeld op de A59 van Sertogenbosch naar knooppunt Zonsdeel tussen Nieuwkuik en Drunen-West bij hectometerpaal 122.4. Daar is een flitser gemeld, dus kijk uit als je de weg opgaat. Ja, dan gaan we het even hebben over een opvallend incident gisteren in Kaatsheuvel bij voetbalclub VV Desk. Daar is namelijk een knokpartij uitgebroken. Dat meldt jeugdagenten Langstraat op sociale media. En de knokpartij ontstond tijdens een trainingsavond en had een opvallende reden. Een jongen had namelijk vapes gestolen bij iemand anders van een ander team. En dat bleef niet onopgemerkt, want de jongen werd vervolgens door meerdere leden van dat team in elkaar geslagen. De politie en ambulance kwamen daar ter plaatse en de vape-dief is per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Ja, toch wel een opvallend incident toch voor een voetbalclub en zeker spelers onderling die elkaar te lijf gaan om een vape. Ik vind het opvallend, maar goed, dat ben ik misschien. Zometeen gaan we alweer richting het radionieuws. Maar eerst gaan we luisteren naar een favorietje van mijn gewaardeerde collega's team, namelijk Sultans of Swing. En ja, misschien herken je hem. Hij is van de Dire Straits uit 1978. Tot zo!

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Voetballen, Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen, Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Jos Tuinstra met het Radio Nieuws. De 37-jarige Amsterdammer die wordt verdacht van een dodelijke schietpartij op de NDSM-kade blijft 90 dagen langer vastzitten. Het slachtoffer, een 61-jarige gevangenismedewerker, werd vorige maand op een druk terras doodgeschoten. Volgens het Openbaar Ministerie kenden de twee elkaar uit de gevangenis in Zaanstad, waar het slachtoffer werkte toen de verdachte daar gedetineerd zat. Na een kort gesprek zou de verdachte zijn teruggekeerd en meerdere keren hebben geschoten. De VS hebben 12 B-1 bommenwerpers met spoed weggehaald van een luchtmachtbasis in Groot-Brittannië. Volgens de New York Times gebeurde dat vanwege aanwijzingen voor een mogelijke Iraanse droneaanval. Iran zou de vliegtuigen willen beschadigen en Amerikaanse militairen op de basis willen treffen. Hoe concreet de dreiging was, is niet bekend. Volgens bronnen zou Israël 3 weken geleden al hebben gewaarschuwd voor een mogelijke aanval. Iran heeft niet op het bericht gereageerd. De separatistische Partie Québécois heeft de provinciale verkiezingen in het Canadese Quebec gewonnen. De partij behaalde 59 van de 127 zetels en moet daardoor een minderheidsregering vormen. Partijleider Paul Saint-Pierre Plamondon wil een referendum over onafhankelijkheid, maar pas na vertrek van VS-president Trump. De uitslag bemoeilijkt de positie van premier Mark Carney, die Canada juist verenigd wil houden tegenover de Amerikaanse importheffingen en dreigementen van Trump. Frankrijk maakt zich vandaag op voor een landelijke protestdag van middelbare scholieren. Ze eisen meer docenten, kleinere klassen en betere schoolgebouwen. De acties begonnen vorige maand bij Parijs en hebben zich over het hele land verspreid. De afgelopen weken werden ruim 5000 mensen aangehouden, vooral minderjarigen. Bij confrontaties raakten honderden mensen gewond. Maandag verloor een 15-jarige jongen een hand toen een politiegranaat ontplofte. Dan nog het weer. In het noorden kan wat lichte regen vallen, terwijl in het zuidoosten geregelde zon schijnt. Het wordt 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Gek op Halloween.
7: Of het Oktoberfest.
8: Bij feestkledingbreda.nl vind je de leukste outfits en accessoires voor ieder feest. Van griezelig tot lekker fout. Kom langs in de winkel aan de Weidehek 2 in Breda. Voor 1500 vierkante meter feestplezier. Of shop via feestkledingbreda.nl.
9: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
10: Het vakantiefestival komt er weer aan.
11: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
12: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
13: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
14: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
15: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
16: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
17: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment? Eco voor rust in het groen? Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo? Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
18: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
19: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
18: Help je mee?
20: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
21: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak duizenden euro's meer uit. WRAjuristen.nl.
22: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
23: Klanten zoeken niet meer alleen in Google. Ze vragen het aan ChatGPT, Claude en Gemini. Wordt jouw bedrijf daar niet genoemd? Dan kiezen ze je concurrent. Jouw bedrijf wel genoemd in AI-antwoorden? InSpace regelt dit volledig automatisch voor jou. Wordt genoemd? Wordt gekozen. Ontdek InSpace op inspace.io.
24: Gevonden!
25: Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan burgercontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers. Heers.nl.
26: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal, natuursupplementen voor honden en katten.
27: Schakel maar in.
28: Van harte welkom.
29: Schakel maar in.
27: En geniet.
30: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
27: Gewoon lekker lang luisteren.
31: Wat zegt u?
29: Gewoon.

stormend talent hier in Nederland. Hey, op dit moment 16 graden in de Langstraat op deze dinsdag 6 oktober. Nog altijd redelijk rustig op de Brabantse wegen. De flitser bij Nieuwkuik is inmiddels verdwenen. Maar niet helemaal, want die staat inmiddels op de A59 aan de linkerkant. En als mijn computer even meewerkt, wat hij dus niet doet, kan ik het u vertellen waar die staat. Nou, dan ga ik het even op de gok doen, want dat zul je altijd zien. Hij staat op de A59 in de richting van Waalwijk, tussen Waspik en Waalwijk ongeveer. Ja, zeg bij de oprit vanuit Waspik richting Sprangkapelle. Ja, daar moet je even oppassen met je snelheid. Nog ongeveer 50 minuten zijn we bij je met heel veel muziek, waaronder deze in aantocht van Bruno Mars. Maar ook, niet, ook nog Diggy, Dex en Pink in aantocht. Maar eerst is deze Locked Out of Heaven, Bruno Mars.

0: Ja, Pink hier op Langstraat FM met één van haar heel veel hits. True Love, Pink dus, samen met Lily Rose Cooper. Ja, nog een goede 40 minuten zijn we hier bij tot 12 uur. De uitzending van Langstraat Languit, samen met Tom, die Erik vandaag vervangt. En morgen mijn gewaardeerde collega Siem van der K, die dat weer gaat doen. Wij gaan even luisteren naar een verzoekplaatje, een Nederlandstalig verzoekplaatje. Diggy Dex, samen met J.W. Roy. Dit is Treur Niet.
1: En als de klok luidt, de tijd is, ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
2: Ja. Yeah.

0: klok luidt, de tijd is. Ik zing voor de laatste keer. Als ik daar lig in vrede, zing deze dan nog een keer.
1: 100% voor jou.

United Against Apartheid met Sun City. Hoor je hier op Langstraat FM. Bijna 11:30, dus we gaan alweer richting het lokaal en regionaal nieuws met onze eigen Sien van de K. Heb je wat te melden? Laat het ons dan gewoon weten. Wij gaan ondertussen door met de muziek, met Ilse de Lange, met So Incredible.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. De bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Heb jij nieuws of informatie? Mail ons. info@langstraatmedia.nl. Langstraat FM. Oh yeah. Langstraat FM. Info en hits.

0: Straat FM met The Way I Are. Hij heeft het niet alleen gedaan, ook Carrie Hilson en Doe hebben bijgedragen aan deze plaat uit 2007 alweer. En hier op Langstraat FM zijn we nog 20 minuten bij je voordat we opgaan naar de boterham. Maar goed, we hebben nog heel veel muziek klaarstaan, waaronder de flitsschijf. En straks sluiten we af met twee plaatjes, die kan ik wel onder de categorie een beetje fout scharen. Maar goed, wie maalt erom? Nu, tijd voor de flitsschijf.
1: Dit is de flitsschijf van deze week.
2: Raccoon, dicht bij het vuur. Hey.

De flatschijf hier op Langstraat FM is voor Raccoon deze week. En zingen, dat kun je wel aan ze overlaten. En dat is ook in dit geval weer zo raak. Op dit moment een goede 17 graden in de Langstraat. Dat gaat nog oplopen tot een graadje of 22 voor de tijd van het jaar. Behoorlijk warm, al zeg ik het zelf. En het is misschien een beetje vloeken in de kerk. Maar voor mij mag het allemaal weer een stukje koeler worden. Nog een kwartiertje te gaan in deze uitzending. Zometeen hoor je The Chainsmokers samen met Coldplay en Amy McDonald. En dan gaan we alweer richting de boterham.

12 en we gaan er langzaam richting het einde van deze uitzending op dinsdag 6 oktober 2026. Het is rustig op de Brabantse wegen, u kunt er lekker doorrijden. En zoals ik het er straks al een klein beetje aankondigde, we gaan eruit met twee knallers van, ja, toch wel foute hitjes. En te beginnen, dat kan niet ontbreken, met de Venga Boys. Hallo.

Venga Boys hier op Langstraat FM. Het zit er weer op voor vandaag. Morgen is Siem van der K weer jullie gastheer bij het programma Langstraat Languit. Ook dan weer heel veel nieuws, heel veel muziek. Wij gaan nu op naar de commerciële boodschappen, het nieuws en vooral Robert van Hemert.

0: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zessterrendealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Ewald van Lint met het radionieuws. Nederland wil samen met 7 andere EU-landen een Europese stop op alle nieuwe nicotineproducten. Minister Hermans roept de Europese Commissie op om de markt te bevriezen, zodat jongeren niet verslaafd kunnen raken aan nieuwe varianten van de vape. Ook pleiten de 8 landen voor een Europees verbod op smaakjes en neutrale verpakkingen. Omdat tabak in buurlanden goedkoper is en smaakjes daar vaak nog zijn toegestaan, wil Hermans de regels in heel Europa gelijk laten trekken. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. In de Zwarte Zee is voor de kust van Bulgarije een vrachtschip gezonken na een droneaanval. Op een ander schip is brand uitgebroken, dat laten de Bulgaarse autoriteiten weten. De bemanning van het gezonken schip wordt nog vermist. Van het andere schip zijn 18 opvarenden gered. Het is niet bekend wie er achter de aanval zit. De Bulgaarse premier heeft meteen een spoedvergadering bijeengeroepen met de veiligheidsdiensten. In de Zwarte Zee vallen Rusland en Oekraïne elkaars schepen aan. En de EU moet vandaag nog overstappen op eigen schone energie om niet langer kwetsbaar te zijn voor buitenlandse crises. Dat zei Eurocommissievoorzitter van der Leyen in het Europees Parlement. Volgens haar betalen gezinnen en de industrie nu de hoofdprijs voor de crisis. Sinds het begin van de Iran-oorlog stegen de gasprijzen met 140% en is diesel 2 keer zo duur geworden. Alleen alle fossiele brandstoffen snel vervangen door Europese groene stroom kan onze welvaart beschermen, aldus von der Leyen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Er dreigt een aansluitstop in Noord-Brabant. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
6: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
8: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
9: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
10: Voetbalfan? Verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
11: Van wereldclubs tot verborgen parels.
10: FCSurprise.nl.
12: Werk is voor mij mijn gedachten verzetten. Werk is ook even gewoon niet aan kanker denken. Een praatje met collega's. Je doet wat nuttigs. Ja, het is gewoon een deel van mij.
13: Werk is meer dan werk. Ook als je leeft met kanker. KWF. Tegen kanker, voor het leven.
14: Lembuk. Absolute topkwaliteit leren handschoenen en wanten. Van autohandschoenen tot de warmste winterhandschoenen. Bestel via Lembuk 1831.
15: 30.com.
16: Met Ukjes in huis zijn kruimels en vlekken nooit ver weg. Als moeder van 3 bedacht ik daar iets op. Handige hoezen voor al je kinderstoelen. Van je maxi-cozy tot wipstoel tot triptrap. Alles lekker schoon. Ukje hoezen zijn van zacht katoen, waterdicht gevoerd en stijlvol. Ga naar ukje.nl en shop je hoezen. Ukje.nl.
17: Check eens onder je arm. Natte plekken of zweetgeur? Polarwise houdt je tot 7 dagen droog en geurvrij. Ga naar polarwise.com.
18: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
19: Met topvoorzetramen.nl isoleer je zelf snel je raamkozijnen.
20: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
19: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
20: Topvoorzetramen.nl.
21: Gevonden! Heers maakt je vindbaar in Google en AI zoals ChatGPT. Geen trucjes of gouden bergen, wel keiharde resultaten. En gemiddeld blijven klanten zo'n 7 jaar bij ons. Vrijwillig, want we doen niet aan wurgcontracten. Meer zichtbaarheid, meer klanten en meer omzet. Online marketingbureau Heers, heers.nl.
22: Schakel maar in.
23: Van harte welkom.
24: Schakel maar in.
22: En geniet.
25: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
22: Gewoon lekker lang luisteren.
26: Wat zegt u?
24: Gewoon.

0: het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. De politie Waalwijk-Loon op Zand is in twee zaken op zoek naar getuigen. Zaterdagavond vond in de Marktstraat in Kaatsheuvel een beroving plaats. Een man is beroofd van zijn fatbike onder bedreiging van een man met een mes. Diezelfde avond vond in Waalwijk een woninginbraak plaats aan de Philip-Nicolaasstraat. In beide gevallen is de politie op zoek naar mensen die iets gezien of gehoord hebben. De bouw van het nieuwbouwproject Bloemwaard in Kaatsheuvel is in volle gang. Aan de Anjerstraat, Asterstraat en Zweenstraat worden 87 nieuwe woningen gebouwd. Op de bouwplaats wordt inmiddels hard gewerkt aan de nieuwe woningen. Als alles volgens planning gaat, moeten de woningen in het voorjaar van 2027 klaar zijn. Na een lange tijd van plannen en wachten wordt er nu eindelijk hard gewerkt aan de nieuwe bioscoop in Waalwijk. Die bioscoop komt op het leisurepark van de ondernemer Ted van den Besselaar. Die bioscoop krijgt de naam De Nol en krijgt 8 filmzalen met luxe stoelen. De plannen voor een bioscoop zijn er al jaren, maar lijkt er nu echt te komen. De opening staat nu gepland voor eind 2026. 3 horecazaken in de Langstraat zijn genomineerd voor de Nederlandse horecaprijzen. Het gaat om het Witte Kasteel in Loon op Zand, Pannenkoekhuis De Berenpot in Nieuwkuik en Rips en Dips in Haarsteeg. Het publiek kan nu voor een deel bepalen wie er met de hoofdprijs vandoor gaat. Stemmen kan tot en met 30 november op de site van de Nederlandse horecaprijzen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Ben jij het radiotalent dat wij zoeken? En wil je je stem laten horen in de Langstraat? Kom dan eens langs bij Langstraat FM of NL. Wij zorgen voor de koffie en jij voor je talent.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Von Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Von Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter en comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
2: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. In Duitsland is het voormalige hoofd van de Buitenlandse Inlichtingendienst, August Hanning, opgepakt op verdenking van het vergaren van staatsgeheimen, poging tot landverraad en spionage. Dat heeft de Duitse federale aanklager bevestigd. Ook zijn voormalige stafchef is aangehouden. Hanning, die de dienst leidde van 1998 tot 2005, zou na zijn vertrek staatsgeheimen hebben gekocht van deze medewerker voor zijn eigen bedrijf. Er zijn op meerdere plekken in Duitsland invallen gedaan. En in Rusland is de angst voor een pestuitbraak weggenomen na de dood van een 28-jarige laboratoriummedewerker. Dat melden de Wereldgezondheidsorganisatie en de Russische autoriteiten. Omdat de vrouw in een antipestinstituut werkte, werden na haar overlijden uit voorzorg ruim 200 mensen in isolatie geplaatst. Maar uit de autopsie blijkt nu dat er geen sporen van de pest zijn gevonden. De vrouw overleed aan een longontsteking. Inmiddels zijn de meeste quarantaines alweer opgeheven. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storage box in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leiden Stripfestival op 9 en 10 oktober. Met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
9: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
10: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2 plus 1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
11: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
12: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
13: Online een tweedehands auto kopen of leasen? Bij Carvendo.nl kies je uit meer dan 10.000 auto's en regel je alles vanuit huis. Altijd een jaar garantie, de eerste 12.000 kilometer geen onderhoudskosten en gratis thuisbezorgd. Liever eerst proefrijden? Kan ook. Carvendo.nl.
14: Voetbalfan, verras jezelf of een ander met een mystery box van FC Surprise. Officiële voetbalshirts.
15: Van wereldclubs tot verborgen parels.
14: FCSurprise.nl.
16: Leeuweriken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
17: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
18: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
17: Help je mee?
19: Met topvoorzetramen.nl isoleer jezelf snel je raamkozijnen.
20: Zo heb je geen last meer van tocht en houd je de warmte binnen. En het werkt ook nog geluidswerend.
19: Bespaar op je energierekening en bestel gemakkelijk jouw voorzetramen op topvoorzetramen.nl.
20: Topvoorzetramen.nl.
21: Schakel maar in.
22: Van harte welkom.
23: Schakel maar in.
21: En geniet.
24: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
21: Gewoon lekker lang luisteren.
25: Wat zegt u?
26: Gewoon.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06 11 30 0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. De protesten in Frankrijk hebben een nieuw hoogtepunt bereikt. Vandaag hebben demonstranten zo'n 1800 middelbare scholen geblokkeerd. Ongeveer de helft van alle scholen in dat land. Volgens scholieren en studentenbonden gaat het om een zwarte dag op de scholen en universiteiten. Landelijk zijn er honderdduizenden mensen de straat op gegaan. Hoewel de meeste demonstraties vreedzaam verlopen, kwam het op sommige plekken tot rellen en ook zijn er duizenden arrestaties verricht. In Saoedi-Arabië zijn zeker 3 gewonden gevallen bij drone- en raketaanvallen op 2 vliegvelden in het grensgebied. De Houthi-rebellen uit buurland Jemen hebben de aanvallen op de luchthavens opgeëist. De beschietingen volgen op een heftige strijd in Jemen, waar de Houthis de afgelopen weken aan een grote opmars bezig waren. Het jemenitische regeringsleger is met behulp van Saoedische luchtaanvallen een tegenoffensief gestart. De Houthi-rebellen uit Jemen worden gesteund door Iran. Kleding webwinkel ASOS is getroffen door een opmerkelijke hack. Klanten kregen via de app een dreigende pushmelding waarin de hackers beweren toegang te hebben tot het datasysteem van het bedrijf. Volgens experts is het hoogst ongebruikelijk dat hackers op zo'n openbare manier druk uitoefenen op een organisatie. Of er ook echt klantgegevens zijn gestolen is nog onduidelijk en wordt nu door ASOS onderzocht. Door het nieuws over de inbraak is de aandelenkoers van het kledingbedrijf al flink gedaald. En Nederland moet de natuur veel meer laten meewerken om ons land te beschermen tegen klimaatverandering en zeespiegelstijging. Dat schrijven experts in een nieuw rapport van kennisprogramma NL 2120. Door rivieren meer ruimte te geven, kusten natuurlijk te laten meegroeien en steden te vergroenen, blijft Nederland veilig en leefbaar. Volgens de onderzoekers zijn dijkverhogingen na 2050 op veel plekken zelfs niet eens meer nodig als we nu kiezen voor deze natuurlijke oplossingen. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Zin in een dag vol strips, comics en graphic novels in Hartje Leiden? Kom naar het Leid Stripfestival op 9 en 10 oktober met stripmakers, boekpresentaties en meer dan 200 meter stripmarkt. Check het programma op leidstripfestival.nl.
6: Hemdforhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdforhem.nl.
7: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
8: Mensenrelatie, Radboud Visser.
9: Hey, wat hebben jullie goed gematcht. Het klikte meteen en voelde zo vertrouwd. Mijn collega zoekt ook een nieuwe liefde. Heb je voor hem ook een match?
8: Jazeker.
10: Op zoek naar een nieuwe liefde? Ga naar mensenrelatie.nl.
11: Op zoek naar een hippe najaarsoutfit voor jouw kids? Bij Kicks.nl shop je de leukste items van meer dan 50 topmerken. Zoals Vingino, Retour Jeans en Raced. Van trendy jeans tot warme winterjas. Je vindt het allemaal. Bestel voor 12 uur vanavond en je hebt het de volgende werkdag in huis. Retourneren is gratis en betalen doe je eenvoudig achteraf. Kicks.nl.
12: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal. En lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
13: Schakel maar in.
14: Van harte welkom.
15: Schakel maar in.
13: En geniet.
16: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
13: Gewoon lekker lang luisteren.
17: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker lang luisteren.

Nou, nog één rondje dan. Vooruit dan maar. Let's go round again. Daarmee begonnen we deze middagmix op deze dinsdag. Goedemiddag en hartelijk welkom. Ik zit even te kijken, maar dit is dezelfde opener van gisteren. Ik ben weer vergeten om items te exporteren. Dus dat wordt straks nog leuk met Dorsneel in de koffer. Dan moeten we het met handje doen, hè? Enfin, de middagmix is in ieder geval weer present. Goedemiddag en van harte welkom. Het goud van nou traande iets van u. En natuurlijk de zaken die je meldt via middagmix@langstadmedia.nl. En ook het weer en verkeer hebben we vandaag gewoon standaard in het programma zitten. En natuurlijk de playlist voor vandaag. Met weer nieuwe plaatjes en nieuwe praatjes uiteraard. En je weet dat je kunt reageren op dit radioprogramma. Ook dat kan vandaag gewoon, want het programma is gewoon live. Middagmix@langstadmedia.nl is het e-mailadres. En appen naar de studio kan ook. Dat gaat dan weer via het telefoonnummer 06 21 21 32 10. De WhatsApp van de studio van Langstraat FM. Voor de rest, als je nog zaken wil melden in dit radioprogramma, in het kader van activiteiten of andere dingen, misschien is dat interessant voor verenigingen, een gratis agendabericht of zo, laat het mij maar weten. Ook dat kun je melden via middagmix@langstraatmedia.nl. We kijken in de top 40 van dit moment. Barbara Rexha en Faithless, een nieuwe religion is hier.

Maar wat is er aan? Hulp komt eraan. De verenigde krachten. Hè. Samen zijn we sterk onder dat motto. De dijken kan het niet alleen. Even die het 1989. De dijk die alweer een paar jaar het wat rustiger aan doet. Ze zijn eigenlijk gestopt weer. Maar ze hadden vanaf de jaren 80 tot aan niet zo gek lang geleden nog een aantal grote hits in ieder geval. Die hoorde je weer voorbij komen. Het kan niet alleen was dan weer in de beginperiode.

2021. Waarin pas Sting nog een keer in de hitparade? Of was het toch een tipparadeplaatje? If It's Love. Of kan je dat geen bal spelen? Deze dame kan het allemaal niet meer boeien, dames en heren. Je maakt haar niet meer gek. Je kunt haar niet meer imponeren. Ze is volwassen geworden. Shania Twain, That Don't Impress Me Much, klinkt nu.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van de K. Tijdens een trainingsavond van voetbalclub VV Desk is een grote vechtpartij ontstaan. Een jongen probeerde vapes te stelen bij iemand van een ander team. Toen hij gesnapt werd, werd hij door meerdere mensen in elkaar geslagen. De jongen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De gemeente Heusden gaat voor komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen op het nationale vuurwerkverbod. De gemeente heeft dit besluit genomen in overleg met meerdere partijen. Het besluit is volgens de gemeente te kort dag en de politie en handhavers hebben het tijdens Oud en Nieuw al druk genoeg. Een ontheffing is in de toekomst volgens de gemeente nog niet helemaal uitgesloten. Bij het vaartje in Waspik is een gasstoring ontstaan. Deze ontstond deze ochtend om 11 uur. Tijdens graafwerkzaamheden is een van de kabels beschadigd geraakt, waardoor er een hele hoop gas vrij kwam. Daardoor zitten nu meerdere huishoudens tijdelijk zonder gas. Enexis ging meteen aan de slag om de storing te verhelpen. Het aantal auto-inbraken in de gemeente Dongen is de laatste week aan het stijgen. Daarvoor waarschuwt de politie Dongen op sociale media. De politie ziet een toename van aangiftes van auto-inbraken en diefstallen van auto-onderdelen. De politie Dongen adviseert inwoners om hun auto op een goed verlichte plek te parkeren en geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem, ik heb nog het weerbericht voor je. Vanmiddag wisselen zon en wolkenvelden elkaar af. De meeste bewolking komt voor in het noorden van het land. Hier is lokaal een bui mogelijk. Het wordt met weinig wind maximaal 19 tot 22 graden. Vanavond en ook komende nacht wisselen opklaringen en wolkenvelden elkaar af. Landinwaarts ontstaat regionaal mist en het koelt af na zo'n 10 tot 13 graden. Morgen opnieuw wolkenvelden en zonnige perioden die elkaar afwisselen. Het wordt voor de laatste keer aangenaam warm met maximaal tussen de 20 en 23 graden. Oh jee. De verkeersinformatie. 12 files, 33 kilometer in totaal. Dit zijn de belangrijkste knelpuntjes in onze regio. Het valt wel mee. De A16 Rotterdam richting Breda tussen knooppunt Ridderkerk en Hendrik Ido Ambacht. Langzaam rijdt de stilstaand verkeer. 3 kilometer file. De vertraging 4 minuten. De A58 Breda richting Tilburg tussen knooppunt Galder en knooppunt Sint-Annebos. Langzaam rijden door stilstaand verkeer en 5 kilometer file, de vertraging 3 minuten. De A59 Sertogenbos richting knooppunt Zonzeel. Tussen Waspik en knooppunt Hooipolder. Langzaam rijden door stilstaand verkeer. Staat 2 kilometer file, de vertraging 3 minuutjes. Dus dat valt allemaal nog wel mee. Jouw middagmix met nu Sven Siljas en Somebody New.

0: Sven Silliers en Somebody New. Binnenkort verwacht in de top 40. En dan wel de fles in de 50. We wachten toch of het gaat gebeuren. Het leidt ons naar het origineel in de koffer. Twee platen met een duidelijke relatie. En vandaag hebben we weer te maken met een serieuze remake. Zoals heel vaak gebeurt. Maar eigenlijk kreeg ik nooit met de melodielijn gejat zijn. En er zit een andere tekst onder. Dan zit het weer wat moderner in elkaar, weliswaar. Maar ja. Je kunt op verschillende manieren dingen jatten, om het zo maar te zeggen. Maar hier hebben we te maken met een serieuze remake, denk ik wel. Het was in 1965 The Beatles. De single If I Fell uitbracht. The Beatles, meer dan 30 singles in het al 40. En If I Fell was een bescheiden hitje voor de Beatles eigenlijk. 3 weken top 40 en het haalde slechts de 21ste plaats. Grotere hits waren natuurlijk bovenin het lijstje, zie je zo eens kijken. Als de lijst naar boven wil scrollen, zou dat fijn zijn. Eens even kijken. Help, Yesterday, No Reply, Tickets to Ride. Dus ook wel even doorgaan. Hate You. Maar ook hele grote hits in ieder geval. Maar dit was een bescheiden hitje. Hij is overgedaan in ieder geval door Joseph Williams. Was geen top 40 hit voor deze man. Maar is wel ergens terug te vinden op een album van deze man. Joseph Williams. En dat album Denzen Tennant. Uit het jaar 2021. Marcel, wat je leuker vindt, het origineel van de Beatles. If I Fell uit 1965 via de cover van Joseph Williams en Beethoven. Aan jou de keuze bij deze.
1: Het origineel
2: en de cover.

0: Is toch wel weer leuk als je gaat zoeken op internet meer informatie over, over deze plaat, Joseph Williams, Evan Fell. Dan zeggen ze wel, hey, opmerkelijke plaat is gejat van de Beatles. Maar vervolgens komt het niet in de top 40 een tipraden terecht. Dat is ook wel heel apart. Maar staat wel hier in de database toevallig. Joseph Williams, Evan Fell uit het jaar 2021. Geïnspireerd door de Beatles, If I Fell uit 1965. En ze doen dan weer een originele cover hier ontbloot in deze radioshow. Goeie ideeën voor dit item, laat het bij me weten. Je kunt het gewoon appen 06-21-21-32-10. Of even mailen naar middagmix@langstadmedia.nl. De Flitsende 50. Je kan stemmen op deze lijst en het werkt als volgt.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst die steeds weer actueel de smaak van de luisteraar weergeeft.
2: Week in, week uit.
1: Ook jouw favorieten tellen mee.
2: Breng daarom nu je stem uit voor de Flitsende 50 van komende week.
1: En dat kan heel makkelijk. Vul je top 5 in op www.flitsende50.nl/jouw-top5.
2: Dat is www.flitsende50.nl/jouw-top5.
1: De Flitsende 50 is de hitlijst van de luisteraar.
2: De Flitsende 50 is de hitlijst van jou.
1: Daarom snel met jouw top 5 naar www.flitsende50.nl/jouw-top5. Dit is de Flitsschijf van deze week.
3: Raccoon, dichtbij.

Deze week de Flits 5 Raccoon en dichtbij het vuur. Eens kijken wat hij gaat doen aankomende zaterdag. Weten we dat deze plaat gaat halen. Even voor 5 wordt dan ook weer de nieuwe Flits 5 bekendgemaakt. Maar deze week is Raccoon in ieder geval een dichtbij het vuur. De plaat die wij wel zien als zijnde een plaat met dit potentie.

staan. Wie wil dat niet zijn, een movie star? Eeuwig roem. Altijd bekend. Als je staat of gaat, heb je altijd een praatje. Of je nog privé hebt, dat weet ik niet. Dat is dan weer een andere discussie. Daar moet je maar weer voor over hebben natuurlijk. Goed, movie stars zijn helaas gedaard in deze aflevering van de Middagmix. Dus we zijn klaar, mensen. We gaan alweer richting het klokje van 3. Dat betekent dat het alweer klaar is. 2 uurtjes non-stop. Autopiloot, die gaat weer zijn werk doen. En dan 5 uur mag Anton Nachtzaam weer zijn programma presenteren. Van 6 uur klaar. Dan is Studio Putten weer aan de beurt. Studio 626. Studio Vlijmen. Studio 19 gaat sluiten. Althans over praten. En we zijn er morgen weer met een nieuwe aflevering van de Middagmix. Adventures of CVV. Dirty Cash kennen we al. Maar deze zit hadden ze dan ook nog. Body Language. Dan laat ik je alleen. We spreken elkaar morgen weer in een nieuwe aflevering van de Middagmix. Tot dan. Hoi.

0: bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en Sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
1: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Langstraat FM Nieuws.
3: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. De Nederlandse provincies eisen dat het kabinet fors blijft investeren in de infrastructuur om te voorkomen dat het land stil komt te staan. Voorzitter Adema riep op het provinciejaarcongres in Enschede op om niet alleen naar de kosten te kijken, maar juist naar de maatschappelijke opbrengsten. Het ministerie van Infrastructuur komt tientallen miljarden euro's tekort voor onderhoud en vernieuwing van wegen, sporen en bruggen. Over twee weken maakt het kabinet bekend op welke projecten er geld wordt bespaard. Het Spaanse kabinet heeft nieuwe maatregelen goedgekeurd om de woningcrisis in het land aan te pakken. Premier Sanchez probeert die plannen alsnog in te voeren nadat ze vrijdag door het parlement nog werden weggestemd. Die politieke blokkade leidde tot grote woede onder burgers en zorgde ervoor dat Sanchez vervroegde verkiezingen uitschreef. Een commissie van demissionaire parlementariërs moet nu de hervormingen, zoals een tijdelijke stop op huurverhogingen, nog wel formeel goedkeuren. En bij Breskens in Zeeuws-Vlaanderen is een 100 jaar oud schip met 75 opvarenden vastgelopen op een zandplaat. Omdat een groot deel van de passagiers ook op leeftijd is, worden ze waarschijnlijk geëvacueerd. Een helikopter en meerdere reddingsboten zijn ingezet om hulp te verlenen. Volgens de kustwacht heeft de reddingsactie de grootste prioriteit. Hoe het schip precies vast heeft kunnen lopen op de zandbank is nog niet bekend. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
4: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
5: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
6: Er dreigt een aansluitstop in Gelderland. Met een thuisbatterij, warmtepomp of elektrische auto help je het net te ontlasten en ontvang je een vergoeding. Zo ontvang je nu tot €1800 voor een gemiddelde thuisbatterij. Bovenop wat je al verdient met de slimme sturing van Frank. Check hoe jij mee kunt doen op frankenergie.nl.
7: Het vakantiefestival komt er weer aan.
8: 3 dagen lang vakantiesferen in de Brabant Hallen Den Bosch. Live entertainment, workshops, lekker eten en heel veel inspiratie voor je volgende trip. Het vakantiefestival van 12 tot en met 14 februari. Jouw vakantie begint hier. Tickets via vakantiefestival.com.
9: Wil je besparen op je mobiele abonnement? Bij Telecombinatie krijg je onafhankelijk advies en de beste deals van alle aanbieders. En regelen we alles van A tot Z. Ga naar telecombinatie.nl voor een winkel bij jou in de buurt.
10: Hemdvoorhem.nl. Back to work. Nu 2+1 gratis op alle overhemden. Ga snel naar hemdvoorhem.nl.
11: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch.
12: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga jorten. Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
13: Heb jij last van stress of word je niet uitgerust wakker? Ontdek premium, biologische CBD-olie en gummies van Mijn CBD. Schrijf je in en pak direct 10% korting. Ga nu naar mijncbd.com.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker.

0: Dit is het regionieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaan. Tijdens een trainingsavond van voetbalclub VV Desk is een grote vechtpartij ontstaan. Een jongen probeerde vapes te stelen bij iemand van een ander team. Toen hij gesnapt werd, werd hij door meerdere mensen in elkaar geslagen. De jongen is met verwondingen naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet verder onderzoek naar wat er precies is gebeurd. De gemeente Heusden gaat voor komende jaarwisseling geen ontheffing verlenen op het nationale vuurwerkverbod. De gemeente heeft dit besluit genomen in overleg met meerdere partijen. Het besluit is volgens de gemeente te kort dag en de politie en handhavers hebben het tijdens Oud en Nieuw al druk genoeg. Een ontheffing is in de toekomst volgens de gemeente nog niet helemaal uitgesloten. Bij het vaatje in Waspik is een gasstoring ontstaan. Deze ontstond deze ochtend om 11 uur. Tijdens graafwerkzaamheden is een van de kabels beschadigd geraakt, waardoor er een hele hoop gas vrij kwam. Daardoor zitten nu meerdere huishoudens tijdelijk zonder gas. Enexis ging meteen aan de slag om de storing te verhelpen. Het aantal auto-inbraken in de gemeente Dongen is de laatste week aan het stijgen. Daarvoor waarschuwt de politie Dongen op sociale media. De politie ziet een toename van aangiftes van auto-inbraken en diefstallen van auto-onderdelen. De politie Dongen adviseert inwoners om hun auto op een goed verlichte plek te parkeren en geen waardevolle spullen in de auto te laten liggen. Tot zover het regio nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Start je zaterdagavond goed met gevarieerde muziek op je regionale radio. Elke zaterdagavond tussen 7 en 9 uur, Peters.

0: Bij Von Krieken Koffie weten wij al 25 jaar wat echt lekkere koffie is. Wij geven advies en leveren de perfecte koffiemachine voor jouw bedrijf. Duurzame koffie, snel geleverd en altijd met een glimlach. Van Krieken Koffie. Vertrouwd, lokaal en eerlijk. Van Krieken Koffie. Koffiehelden uit Brabant.
1: Last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
2: U kent Broek Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar zes sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze drie nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
3: Langstraat FM Nieuws.
4: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Beleggers moeten de komende jaren zelf nauwkeurig hun administratie bijhouden door de nieuwe kabinetsplannen voor de vermogensbelasting. Volgens financiënminister Heijnen moet iedereen die aandelen met winst verkoopt dit vanaf 2028 zelf aangeven bij de Belastingdienst. Want banken kunnen die gegevens voorlopig nog niet automatisch aanleveren. De overheid wil overstappen naar een belasting op daadwerkelijk behaald rendement, maar het parlement moet die plannen eerst nog wel goedkeuren. Een ruime meerderheid in de Tweede Kamer wil dat Nederland in 2030 beschikt over 150.000 burgerreservisten voor grote crises. Naast al bestaande zorgreserven moeten er snel pools komen voor experts in de techniek, logistiek en veiligheid. Die burgers kunnen dan bij een zware crisis of sabotage in de eerste 72 uur bijspringen om chaos te voorkomen. Ze vormen een tweede schil rond de krijgsmacht en hulpdiensten door bijvoorbeeld sporen te repareren, stroomnetten te herstellen of dijken te bewaken. In Duitsland heeft de radicaalrechtse AfD voor het eerst het voorzitterschap van een deelstaatparlement veroverd. Bij de eerste zitting in Sachsen-Anhalt werd AfD'er Tobias Rausch verkozen tot parlementsvoorzitter met steun van andere partijen. De linkse oppositie spreekt van een gevaarlijke mijlpaal en noemt de verkiezing historisch. Rausch beloofde in zijn dankwoord zich boven de partijen te stellen. Zijn verkiezing voedt de hoop van de AfD dat ook de vorming van een eigen deelstaatregering haalbaar is. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgt de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer: in het noorden kan wat lichte regen vallen. Ook in het midden van het land is het bewolkt, terwijl in het zuidoosten geregeld de zon schijnt. Het is 19 tot 23 graden en er staat weinig wind. Tot zover het radionieuws.
5: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
6: Ben jij interieurbouwer? En wil je goed gereedschap voor een eerlijke prijs? Schellekensstoels.nl is dé specialist in zaagbladen, frezen en CNC-gereedschap voor de interieurbouw. Met grote voorraad en meer dan 30 jaar ervaring. Ook voor lamello en kantenband. Schellekensstoels.nl, de partner die je scherp houdt.
7: Wie is eigenlijk de baas in jouw hoofd? Jij of je gedachten en emoties? Bij Mind Managers Club leer je begrijpen wat er in je omgaat en hoe je zelf weer de regie pakt. Meer rust, meer grip, meer jezelf zijn. Word de leider van je eigen leven op mindmanagersclub.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
10: Mannen, nog steeds die blije printjes en versleten boxershorts? Neem jezelf serieus. Ich bin Andymeister. Bestel nu op andymeister.com.
11: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
14: Soms heb je maar 1 spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
15: Vaststellingsovereenkomst gekregen? Teken nog niet. Laat WRA-juristen hem gratis checken. Zij onderhandelen voor je en halen er vaak 1000 euro's meer uit. WRA-juristen.nl.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
21: Gewoon lekker luisteren.

0: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het Dongense recreatiepark Pukkemuk gaat ondanks het conflict met de gemeente de uitbreiding toch doorzetten. Dat bevestigt de eigenaar van het park. De gemeente Dongen en het recreatiepark zijn het niet met elkaar eens over de activiteiten die in het nieuwe centrumgebouw mogen plaatsvinden. Ondanks dat de exploitatievergunning nog niet is vergeven, gaat de eigenaar toch door met de plannen. Er kan namelijk volgens de eigenaar niet langer gewacht worden. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. De programmering van Theater Het Klavier wordt steeds uitgebreider. De brandstichters gaan voor het komend theaterseizoen zorgen voor minstens één voorstelling per maand. Het wordt een gevarieerd programma met onder andere comedy, live muziek en optredens van lokale talenten. Ook keert de Tonpraten na een succesvolle editie weer terug. De volledige programmering is terug te vinden op de site van Theater Het Klavier. In de raadzaal in Waalwijk werd dinsdagochtend de tafel gedekt voor een bijzonder ontbijt, het burgemeestersontbijt. Leerlingen van groep 8 van basisschool Bloemenoord gingen ontbijten met loco-burgemeester Chantal Broekhuis. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van de Week van Ons Eten. In heel het land worden deze ontbijtjes georganiseerd om aandacht te geven aan het belang van een gezond ontbijt voor alle kinderen in Nederland. Het Kaatsheuvelse restaurant XO is in de prijzen gevallen. XO heeft namelijk een TripAdvisor Traveler's Choice Award gewonnen. Die wonnen zij in de categorie restaurants. Het is een landelijke prijs van TripAdvisor voor horeca- en recreatieplekken die op basis van reviews het meest gewaardeerd worden. Met de beoordeling van 4,8 uit 5 sterren is XO een geliefd restaurant in de regio. Tot zover het Regio Nieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Elke dinsdagavond van 8 tot 10 trakteren Arno, Mirabel en Anton je op hits uit de 60s, 70s en 80s. Vraag jouw favoriete nummer aan via de studio WhatsApp op 06 21 21 32 10. Arno en Friends, elke dinsdagavond. Hier op Langstraat FM.

like everything's surreal. When I get old,

0: last van een verstopte afvoer of riool? Ontstoppingsdienst Koelman uit de Moer staat 24/7 voor u klaar. Snel, vakkundig en jarenlange expertise. Bel 06-11-30-0951 of surf naar ontstoppingsdienstkoelman.nl. Ontstoppingsdienst Koelman, de specialist in uw regio.
1: Bent u als ondernemer niet bang voor meernaamsbekendheid en omzet? Kijk voor een reclamecampagne die echt gehoord en gezien wordt op www.langstraatmedia.nl.
2: Stap binnen bij Het Handelshuis, waar 1500 vierkante meter aan comfortabele meubels op u wachten. Alle bankstellen, hoekbanken, kasten, eet- en salontafels tegen betaalbare prijzen. Ook specialist in laminaatvloeren van hoge kwaliteit met 20 jaar garantie. Ervaar luxe met onze grote collectie Relax en sta op voor thuis. U vindt ons aan de Jan de Rooistraat 47B Kaatsheuvel. Bezoek ons vandaag nog en laat uw huis stralen.
3: Tennissen, Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding, Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Langstraat FM Nieuws.
5: Dit is Ewald van Liemt met het radionieuws. Nederland moet de opgeschorte asielaanvragen van ruim 140.000 Oekraïners alsnog in behandeling nemen. Dat heeft het Europese Hof van Justitie bepaald. Nederland verplicht de Oekraïnse vluchtelingen bij binnenkomst om een asielaanvraag te doen, maar zette die vervolgens in de ijskast vanwege hun tijdelijke beschermingsstatus. Volgens het Hof mag dat niet. Asielminister Van den Brink wil vanwege de enorme extra druk bij de toch al overbelaste IND de dossiers nu gefaseerd gaan afhandelen. In Parijs zijn tientallen duizenden mensen de straat op gegaan voor een grote onderwijsmars uit solidariteit met de landelijke scholenprotesten. Onder de demonstranten lopen veel scholieren en studenten mee om te demonstreren tegen te grote klassen en personeelstekorten. Bekende linkse politici sluiten aan en hekelen de reactie van de overheid op de onrust. Landelijk spreken de vakbonden van ruim een 250.000 demonstranten, terwijl de autoriteiten het aantal op zo'n 86.000 schatten. De Tweede Kamer heeft ingestemd met een nieuwe wet waardoor energieleveranciers meer groen gas moeten leveren. Zo wil het kabinet de CO2-uitstoot verder terugdringen. Het voorstel kreeg flinke kritiek uit de oppositie, die vreest dat de gaskosten voor huishoudens stijgen en dat de intensieve veehouderij hiermee in stand wordt gehouden via mestvergisting. Oppositiepartij Pro trok de steun eerst in, maar ging overstag na de toezegging om de financiële prikkels voor die bio-industrie te onderzoeken. En Frankrijk heeft een succesvolle test uitgevoerd met een nieuwe generatie kernraket vanaf een onderzeeër voor de kust van Bretagne. President Macron deelde de beelden van de lancering met een duidelijke boodschap dat Frankrijk machtig en geloofwaardig moet zijn om zijn veiligheid te kunnen garanderen. De raketdragende test vond plaats zonder kernkop, maar onderstreept de Franse nucleaire afschrikking. Hoewel Rusland niet expliciet werd genoemd, volgde de test vlak na nucleaire dreigementen van president Poetin over Oost-Europa. Het weer vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht is er her en der mist bij zo'n 14 graden in Noord-Holland en 9 in Limburg. Wind staat er nauwelijks. Morgen krijgen we veel zon en later een bui bij 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
6: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
7: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf €17.900 exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
8: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
9: Bij TOV Essentials vind je tijdloze sieraden van 14 en 18 karaat massief goud. Gemaakt om jarenlang te dragen voor een eerlijke prijs. Je betaalt voor wat echt telt, het goud zelf. En hoeveel goud je krijgt? Het gewicht staat er gewoon bij. Ontdek het op tovessentials.com. Meer goud, minder marge. TOV.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Buiten wordt het langzaam kouder. Binnen wil je maar 1 ding. Lekkere warmte. Met infraroodverwarming van warmteshop.com verwarm je slim en comfortabel. Zelf bestellen of liever laten installeren? Vraag eenvoudig een offerte aan. Warmteshop.com. Warmte, precies waar jij het wilt.
12: Bootbeslag, hekwerkonderdelen of RVS-bevestigingsmaterialen nodig? Of buizen en profielen perfect op maat gezaagd? RVS Products heeft het. Kies uit meer dan 60.000 RVS-artikelen. Bestel snel via rvs-products.nl. RVS Products. Geen roest, geen zorgen.
13: Je medewerkers of relaties verrassen met een origineel cadeau? Laat unieke sokken maken met jouw logo of huisstijl bij sokkies.nl. Leuk om te geven en nog leuker om te krijgen. Vraag een gratis proefdesign aan op sokkies.nl en ontvang binnen 24 uur je ontwerp. Sokkies.nl, al vanaf 30 paar te bestellen.
14: Schakel maar in.
15: Van harte welkom.
16: Schakel maar in.
14: En geniet.
17: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
14: Gewoon lekker lang luisteren.
18: Wat zegt u?
16: Gewoon lekker lang luisteren.

0: EWF, Alert Wind and Fire en Boogie Wonderland, 9.30 over 5. Ik zeg een prima goedemiddag, dit is
1: Frances en Klaar met Anton Machtveld.
0: En die zegt een prima goedemiddag tot aan 6 uur. Ook vandaag op deze 6 oktober van het jaar 2026 weer een spiksplinternieuwe aflevering van Frances en Klaar met vandaag 169 kilometer aan één gesloten blik. Hoort zo meteen waar het bij ons in de regio een beetje vaststaat. We hebben voorts het weer, speciale aanbieding, de flitsschijf en het laatste nieuws uit onze eigen regio met Siem van der Ka. Dat zo om en bij 5:30. En voor de rest alleen maar de lekkerste muziek uit de top 40. Van toen, nu en zometeen.

Don't Let Your Hair Hang Down, 1974. Dat was muziek van Catapult. Het is 5:15, we gaan even kijken waar het zo'n beetje vast had op Slansweg. Tussen de Vlijmenseweg richting A65, de ring Zetterenbos, staat 3 kilometer file. Dan op de A15 tussen Knopendijl en Waddenooien 5 kilometer. Diezelfde A15 tussen Dodewaard en Echtelt 5 kilometer. De A16 tussen Breda-Noord en Dordrecht door een ongeluk 11 kilometer file. De A2 Eindhoven richting Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Empel 8 kilometer. En tussen Sint-Michielsgestel en Waardenburg nog een keer 16 kilometer. Tussen knooppunt Batadorp en knooppunt Hocht nog een keer 6 kilometer. Dat dus de A2. Dan A27 Breda richting Gorkum tussen Oosterhout en Hank 4 kilometer. A4 tussen de Belgische grens en Hoge Rijde nog een keer 4 kilometer. De A50 tussen Sonnenbreugel en Veghel Noord 10 kilometer. Dezelfde A50 tussen Valburg en Ravenstein 12 kilometer. Tussen Os-Oost en knooppunt Bankhoef 9 kilometer. En tussen Renkum en knooppunt Valburg nog een keer 5 kilometer. A58 tussen Galder en Bavel 4 kilometer. Tussen Moergestel en knooppunt Batendorp 7 kilometer. Tussen Best en Moergestel 8 kilometer. Tussen Tilburg Centrum, West en Tilburg Centrum, Reeshof 3 kilometer. Dan de A59 staat het vast tussen Zetterenbos West en knooppunt Empel 5 kilometer. En tussen knooppunt Hintham en Os nog een keer 7. Tussen Os en knooppunt Paalgraven 4. De N2 tussen Eindhoven Airport en knooppunt De Hocht 6 kilometer. En dan hebben we nog de N261 Waalwijk richting Tilburg tussen de Efteling en Tilburg Noord 5 kilometer. En tussen de N267 tussen de aansluiting met de A59 en Wijk en Aalburg. Drunen richting Andel dus, daar staat 3 kilometer file. Heel veel sterkte mocht je erin staan. 17 voorbij 17 Langstraat FM met Tom Helsen en Sun in Her Eyes.

0: Iedere maandag tot en met vrijdag. Van 5 tot 6. Van 6 klaar op Langstraat FM.
1: Dit is de Flitsgeist.

heb ze een aantal weken geleden live aan het werk gezien voor de zoveelste keer. Volgens mij de 10e keer alweer. In de 013 in Tilburg. En daar ging dit nummer in première. Een aantal dagen later werd die officieel gelanceerd. Dicht bij het vuur. Dus deze week de flitsschijf. Je hoort hem meerdere keren op een dag langskomen hier op Langstraat FM. 105.7, 106.8, DHB Plus 6C en 8A. En uiteraard langstraatmedia.nl. Mocht je mee willen gluren, ga dan naar antonnachtzaam.nl/studio626. Ik zwaai even naar jullie allemaal. Dag miljoenen kijkers. Voor jullie allemaal Coldplay op Langstraat FM. Dit is uit 2008. Viva la vida!

0: More Than a Woman, de Bee Gees, nummer van de muziekgroep de Bee Gees, geschreven door Barry Robin en Maurice Gibb voor de soundtrack van de film Saturday Night Fever. Het is 6:01.
1: Dit is het Regio Nieuws van vandaag. Mijn naam is Siem van der Kaar. Het Dongense recreatiepark Pukkemuk gaat ondanks het conflict met de gemeente de uitbreiding toch doorzetten. Dat bevestigt de eigenaar van het park. De gemeente Dongen.

0: het recreatiepark zijn het niet met elkaar eens over de activiteiten die in het nieuwe centrumgebouw mogen plaatsvinden. Ondanks dat de exploitatievergunning nog niet is vergeven, gaat de eigenaar toch door met de plannen. Er kan namelijk volgens de eigenaar niet langer gewacht worden. Het volledige verhaal is terug te lezen op onze site. De programmering van Theater Het Klavier wordt steeds uitgebreider. De brandstichters gaan voor het komend theaterseizoen zorgen voor minstens 1 voorstelling per maand. Het wordt een gevarieerd programma met onder andere comedy, live muziek en optredens van lokale talenten. Ook keert de Ton Praten na een succesvolle editie weer terug. De volledige programmering is terug te vinden op de site van Theater Het Klavier. In de raadzaal in Waalwijk werd dinsdagochtend de tafel gedekt voor een bijzonder ontbijt, het burgemeestersontbijt. Leerlingen van groep 8 van basisschool Bloemenoord gingen ontbijten met loco-burgemeester Chantal Broekhuis. Het burgemeestersontbijt is onderdeel van de Week van Ons Eten. In heel het land worden deze ontbijtjes georganiseerd om aandacht te geven aan het belang van een gezond ontbijt voor alle kinderen in Nederland. Het Kaatsheuvelse restaurant XO is in de prijzen gevallen. XO heeft namelijk een TripAdvisor Traveler's Choice Award gewonnen. Die wonnen zij in de categorie restaurants. Het is een landelijke prijs van TripAdvisor voor horeca- en recreatieplekken die op basis van reviews het meest gewaardeerd worden. Met de beoordeling van 4,8 uit 5 sterren is XO een geliefd restaurant in de regio. Tot zover het regionieuws. Meer nieuws vind je op www.langstraatnieuws.nl.
1: Dankjewel Siem van der K voor het regionale nieuws uit de Langstraat. En nu het weer. Vanavond is het droog, dus wisselbewolkt met in de Langstraat brede omklaringen. Meer dan in het noorden. Geleidelijk winnen de opklaringen meer terrein. Bij weinig wind is het halverwege vanavond ongeveer 15 graden. Vannacht droog bij weinig wind. Kan er regionaal wat mist ontstaan. Minima komen in de streek uit rond de 13 graden. Morgenochtend komt eerst nog plaatselijk mist voor. Vooral in het noorden kan de mist enige tijd hardnekkig zijn. Het blijft droog. Onze regio zijn er na het oplossen van een eventuele mistperiode met zon. Om 9 uur is het al een graad of 14 bij een zwakke tot matige oostenwind. Aan het eind van de ochtend loopt het al tegen de 19 graden. Morgenmiddag is het op de meeste plaatsen tussen de 20 en 23 graden. De hoogste maxima zijn voor het zuidoosten van onze provincie. Het is eerst overal droog met zonnige perioden, maar vanuit het westen uit neemt aan de bewolking toe. De wind is zwak of matig en waait uit het zuidoosten. Aan het eind van de dag stijgt in het zuidwesten de kans op een bui. Morgenavond is het bewolkt en trekken vanuit het zuidwesten buien over het land. Hierbij kan het flink gaan regenen. Vooral in het zuidoosten is er ook kans op een klap onweer. Halverwege morgenavond is het ongeveer nog 15 graden. De vooruitzichten voor de komende dagen, het wordt aanmerkelijk koeler. En de temperatuur blijft dan steken om en nabij de 15 graden.
2: Goedemiddag! Start de motoren en dan vol gas. De Car Classic. Langs

Hij bracht ooit de plaat uit waarvan ik eerst dacht dat hij die inzong met een waskleed erop zei. Want dat klonk een beetje zo. Ja. Al Jarreau en Boogie Down uit 1983. Het is 8:30 over de klok van 5:30. Een bijzonder smakelijk eten mocht je aan tafel zitten. Als u zit te kijken en je ziet me niet bewegen, dan kan het zijn dat het beeld een beetje stilstaat. We gaan het zo even bekijken. Eerst Agda en de Munnik.

Ja, je hoort het goed. Simply Forget Me Nuts, inderdaad, van Patrice Rushen. Die sample die zit in dat nummer. Verwerkt als het ware. George Michael. En hij was inderdaad van de Fast Love. Is hem eigenlijk ook een beetje fataal geworden. Dit is om 6:13. Langstraat FM. Met nu muziek uit 1977. Eigenlijk ook uit 1979. Van Gonzales, een Britse R&B, disco en funkband. Werden bekend als begeleidingsband voor toerende R&B, funk en soul sterren. Een gelijknamige album werd uitgebracht in 1974. En ze namen in totaal 6 albums op voordat ze in 1986 stopten. Het nummer wat we gaan horen is geschreven door de Amerikaanse singer-songwriter Gloria Jones in 1977. Piekt het nummer op nummer 26 in de Billboard Hot 100 in 1979. En nummer 15 in de Britse hitparade. In ons land werd het geen hit. Grace Gloria Jones werd in de jaren 70 ook nog zangeres en toetsenist bij Mark Bolan's T-Rex. En ze trouwde ook met hem.

0: speciale aanbieding.
1: Ik ben Esmee van The Angelis en je luistert naar het programma van Anton Nachtzaam. Onze nieuwe single Why Won't You Do That To Me is deze week de speciale aanbieding. De speciale aanbieding draait de hele week op Langstraat FM. De streekomroep voor West- en Midden-Brabant.

De nieuwe single van The Angelus, Why Won't You Do That To Me? En het nummer werd ook nog aangekondigd door Esmee Peters. Zij is de zangeres van The Angelus, de band die ze het hart vormt samen met Frank van Engelen. Zo, dit was het voor vandaag. Vanavond Arno en Friends en wij zijn er morgen weer tussen 5 en 6. We gaan eruit met Rick Astley uit 1987. Tot morgen.

0: Auto in Waalwijk natuurlijk als het adres voor betrouwbare occasions. Maar Broek Auto is ook al bijna 30 jaar 6-sterren dealer van het Japanse merk Subaru. Kom eens proefrijden in onze 3 nieuwe elektrische modellen. De Uncharted, de Solterra en de e-Outback. Of rijd weg in een betaalbare occasion. Met een klantbeoordeling van 9.0 is Broek Auto het adres voor uw nieuwe of gebruikte auto. Kijk snel op broekauto.nl voor meer informatie.
1: Langstraat FM Nieuws.
2: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. In Londen is een nieuwe verdachte opgepakt die mogelijk betrokken was bij het voorbereiden van de terroristische aanslag op het militaire vliegveld bij Fairford. Die basis wordt ook door de Amerikanen gebruikt voor de oorlog met Iran. De VS hebben inmiddels 12 bommenwerpers weggehaald, omdat er opnieuw een dreiging van Iran lijkt te zijn tegen de luchtmachtbasis. De nu gearresteerde verdachte is een 22-jarige man met de Britse nationaliteit. En een actie van een ijssalon in Almere om gratis ijsjes weg te geven is zodanig uit de hand gelopen dat de politie moest ingrijpen. Na een oproep op TikTok kwamen er te veel jongeren op af en die werden erg vervelend. Politieagenten kwamen met een politiehond tussen beiden en stuurden de jongeren allemaal weg. De eigenares heeft de deuren van de ijssalon daarna voor de rest van de dag gesloten. Zo meldt Omroep Flevoland. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
3: Winstlekkage. Niet alleen euro's die weglekken, maar vooral je eigen ondernemersplezier. Maak vandaag nog een kennismakingsafspraak op mkb.expert.
4: Ruimtegebrek of slim investeren? Externe opslag is de toekomst. Koop nu een moderne storagebox in Decor Capelle. Ideaal voor je eigen spullen of als verhuurinvestering. Al vanaf 17.900 euro exclusief BTW. De bouw is in volle gang. Kijk op de-core.nl.
5: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
6: Hallo ondernemer, hier spreek je Jort Boekhouding. Vandaag heb ik 3 facturen verstuurd, 5 transacties geboekt en je btw-aangifte klaargezet. Automatisch!
7: Wil jij ook een boekhoudprogramma dat alles automatisch voor je regelt? Ga Jorten! Ga voor de welkomstactie naar jort.nl. Jort met dubbel T.
8: Bonusan Collageen Tripeptide Complex is gebaseerd op wetenschap, niet op trends. Met ingrediënten die je huid van binnenuit voeden. Vitamine C, zink en hyaluronzuur. Ontdek Bonusan Collageen Tripeptide Complex met 10% korting bij de online drogist. Er is er maar één.
9: De schoolfoto's komen er weer aan. Ben jij al voorbereid? Want dat betekent nieuwe herinneringen. En dat is leuk om te bewaren in een Tellano's schoolfotoboek. Uit voorraad leverbaar op thuistestenkopen.nl.
10: Leeuwerikken van de Dood is de ontwapenende oorlogsroman van Hans Wiersum. Bestel bij uitgeverij Doornwater.
9: Toe aan zon op je huid en de tropen om je heen? Dit is Suriname. Dit is Torarica. Kies jouw vibe. Resort voor zwemmen en entertainment. Eco voor rust in het groen. Of Royal voor stijl in hartje Paramaribo. Laat de vakantie nu beginnen. Ontdek jouw perfecte plek op torarica.com.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Geen troep in je lichaam? Bij PureMieke.nl koop je gegarandeerd troepvrij. Voeding, supplementen, verzorging en meer. Shop op PureMieke.nl.
14: Rijbewijskeuring nodig? Voor alle categorieën rijbewijzen kunt u terecht bij dokter Robert Sadiek en zijn artsenteam van rijbewijskeuringsarts.nl. Al meer dan 20 jaar voeren zij CBR-keuringen uit door heel Nederland. Betaalbaar, deskundig en betrouwbaar. Maak vandaag nog een afspraak op rijbewijskeuringsarts.nl.
15: Soms heb je maar één spel nodig om elkaar echt te begrijpen. Met de interactieve spellen van Super People Company leer je spelenderwijs meer over samenwerken, leiderschap, neurodiversiteit en inclusie. Waarom mag leren niet leuk zijn? Bekijk alle spellen op superpeoplecompany.com en vraag een demo aan.
16: Schakel maar in.
17: Van harte welkom.
18: Schakel maar in.
16: En geniet.
19: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
16: Gewoon lekker lang luisteren.
20: Wat zegt u?
18: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Bij de algemene politieke beschouwingen in de Eerste Kamer over de plannen van het kabinet is duidelijk geworden dat het belastingplan nog lang niet op een meerderheid kan rekenen. Zowel de oppositiepartijen PRO als de BBB eisen forse wijzigingen. PRO wil dat de lasten op arbeid worden verlaagd en die op winst verhoogd. De BBB wil de maatregelen tegen stikstof van tafel. Zonder een goedgekeurd belastingplan kan het kabinet nauwelijks regeren. De 3 geveilde vakantieparken van de in geldproblemen gekomen ondernemer Peter Gillis gaan definitief naar 3 nieuwe eigenaren. De schuldeiser heeft de hoogste bieders van de gedwongen veiling gecontroleerd en groen licht gegeven. De veiling leverde in totaal ruim 27 miljoen euro op, waarmee Gillis nu zijn schuld grotendeels kan aflossen. Onder meer het bekende park Prinsenmeer werd verkocht. Het weer, vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Langstraat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Anthropic had eerder al zo'n watermerk ingevoerd voor zijn chatbot Claude, in lijn met de nieuwe Europese regels. In het centrum van Rotterdam is vanmiddag een schietpartij geweest. Zowel de schutter als zijn mogelijke doelwit worden door de politie gezocht. De politie vermoedt dat er niemand is geraakt. Wel is er een inslag van de kogel gevonden. De schutter vluchtte na zijn daad in de Rotterdamse Nieuwstraat met een auto richting station Blaak. Er heeft zich niemand met een schotwond gemeld. Door een technische storing zijn er bij de NS geen vertrektijden te zien op de digitale borden op de stations. Sinds 5 uur vanmiddag worden de meldingen op de borden niet meer ververst. Reizigers wordt aangeraden in de app te kijken. Volgens de Nederlandse Spoorwegen zijn er niet op alle stations problemen met de vertrekinformatie. De oorzaak en de verwachte duur van de storing zijn niet bekend. De Nationale Veiligheidsraad van Israël waarschuwt dat er morgen mogelijk aanslagen kunnen worden gepleegd over de hele wereld op Israëliërs en Joden. Dit omdat het op woensdag 7 oktober 3 jaar geleden is dat Hamas met terreuraanslagen meer dan 1200 mensen heeft vermoord. De Israëlische Veiligheidsadviesraad raadt vooral reizen af naar landen als Jordanië, Qatar en Egypte. En adviseert reisplannen niet op de sociale media te delen. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom. Schakel maar in.
2: En geniet.
4: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
5: Wat zegt u?
3: Gewoon lekker lang luisteren.

Nou, die had het al heel goed door. The only way is up. Ja, dat moet wel positief blijven natuurlijk. Dus dat zijn we zeker. De eerste dinsdag voor mij van oktober. En Cindy Lauper, die heeft het al precies door. Waarom dat ik aan deze kant van de knoppen sta en waar ik zo blij van word.

Swing Out Sister Breakout. En hierna hadden we Bonnie Tyler, Holding On For A Hero. Ik krijg daar gewoon helemaal, en word er heel enthousiast van. Ik krijg ook meteen spierpijn van Bonnie Tyler. Want dat is natuurlijk uit de film Footloose. Die heb ik recentelijk weer ontdekt. In ieder geval, ik heb hem al natuurlijk heel veel keer gezien. Maar ik zag hem ergens voorbij komen. Ik denk, nou ja, die is leuk. En toen kwam ik met mijn planning van vandaag dit nummer tegen. Holding Out For A Hero, Bonnie Tyler. Ja, misschien is het al wel opgevallen. Het is een beetje jaren 80 geïnspireerd. Vandaag ook op de een conculega radiostation is er de hitlijst van de jaren 80 muziek. En daar komt echt een hele hoop herkenbaars voorbij. Ik krijg heel vaak te horen van dat ik een echte boomer ben, zoals ze dat noemen. Want ik roep altijd, de beste muziek komt uit de jaren 80. En waarom? Ja, er zal echt wel heel veel muziek uit andere tijden komen. Maar ik ben gewoon opgegroeid in de jaren 80 en die muziek die blijft dan hangen. En daar heel veel nummers, ze zijn echt al tientallen jaren oud. En als je ze nu hoort, ze kunnen nog steeds. En dat vraag ik me altijd af. Dat vragen Arno en ik ons altijd af als we hier achter de knoppen de nummers aan het draaien zijn en aan het uitzoeken zijn. Wat kan je daar nog van zeggen van de muziek die op dit moment in de top 40 staat? Hoe lang zullen mensen dat nog herinneren? En dan is het antwoord van ons meestal, denk het niet zo heel veel. Maar dus vandaag, jaren 80. Volgende twee dames, Diana Ross. Ja, die mag niet ontbreken. Why Do Fools Fall In Love? Ja, dat vraag je natuurlijk altijd af. En Tina Charles. Het is natuurlijk een nummer wat al langer bestaat. Alleen in 87 heeft ze de remix ervan uitgebracht. I Love To Love. Laten we er een blokje van 3 van maken. Daarna de dame van Bow Wow Wow. Do You Wanna Hold Me? Komen de dames aan. Have fun.

We gaan weer even over naar onze filler. Onze funky filler. Die is ook alleen al lekker. Ja, het zijn een beetje wat onbekendere platen, heb ik zo het idee. Die je niet meteen hier bij Arno en Friends hoort. Krijg je natuurlijk ook wel een beetje als je alleen bent en Arno er niet is. Want die is echt jaren 60 gericht. En ik ben iets jonger. Je zou het aan de rimpels niet zeggen dat ik wat jonger ben. Maar ik ben echt wat jonger. En ik ben, wat ik al aangaf, net jaren 80 gericht. Vandaar dat je een beetje die Tina Charles, Bo. Ik heb er nu weer eigenlijk nog vijf dit uur die ik ten gehore mag brengen. Vijf dames. Een groep van dames. Dat Bo was natuurlijk een zangeres. De volgende is ook, het is vernoemd naar de zangeres, maar er zitten wel twee heren bij. Maar die mogen denk ik alleen maar een beetje de achtergrond dans doen of zo. Want die, ze zitten er wel bij, maar het gaat om de dame. De heren die heten de Cult Jam. Misschien dat de luisteraars, dan al een aantal luisteraars misschien allemaal weten waar ik naartoe ga. Dus ik gooi er weer even een blokje in. De volgende is Lisa en Cult Jam met Head to Toe. En daarna, het wordt gezien als de meest vreemde artiesten die er volgens mij rondgelopen heeft. Maar wat kan dat mens zingen en wat heeft ze gave platen gemaakt? Grace Jones, Slave to the Rhythm. En gooi ik er daarna nog één achteraan. Ik kijk even, want mijn sidekick is het nieuws aan het doen. Maar ik heb al gezegd, je mag pas in het tweede uur. Want het tweede uur draait om de mannen. Dus ik ben het eerste uur alleen met mijn dames. En de tweede uur komt mijn sidekick erin met het nieuws. Dus misschien dat ik er twee, misschien dat ik er drie doe. Stel dat ik de derde doe, dan zijn dat de Bell Stars met de Sign of the Times. Dus even lekker knallen. Een blokje jaren 80.

was een mooie Love Resurrection. Ik heb haar 2 jaar geleden nog gezien in het muziekgebouw in Eindhoven. En ja, die is nog steeds heel goed. Heel veel kilootjes lichter, maar de stem is nog steeds uitmuntend. En dan ben ik alweer aan het laatste nummer voor dit uur. Van mijn vrouwenblokje. En er kwam gelukkig nog een verzoekje binnen. Die kon nog precies erbij. Dus Kuno, je had beloofd dat je helemaal uit je plaat zou gaan. Of hoe dat ik het altijd roep, uit je panty. Ik zou zeggen, nou, stuur het bewijs. En hier komt Lynn Anderson met Rose Garden.

0: Straat FM Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het radionieuws. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. De Nederlandse luchtmacht waarschuwde al eerder dan toegegeven voor het gevaar van drones. Dit blijkt uit een intern document dat het ministerie van Defensie heeft vrijgegeven. De militairen sloegen een jaar geleden alarm vanwege vluchten van de toestellen boven gevoelige locaties, zoals vliegvelden en de kluis van de Nederlandse bank. De beveiliging tegen drones is inmiddels opgeschroefd. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat die afkomstig is uit de gebruikte melk. Het Amerikaanse bedrijf OpenAI meldt dat de teksten van ChatGPT voortaan een onzichtbaar watermerk krijgen. Daarmee kan worden ontdekt of er kunstmatige intelligentie is gebruikt. De herkenningstekens zullen alleen verwerkt worden in teksten van gebruikers in de Europese Unie. En ze kunnen voorlopig alleen worden gebruikt door goedgekeurde onderzoekers en organisaties. Het weer. Vanuit het zuiden opklaringen en overwegend droog. Vannacht her en der mist bij zo'n 9 graden in Limburg tot 14 graden in Noord-Holland. Morgen zon en later regen. Middagtemperatuur tussen de 20 tot 25 graden. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker.

0: Nou, dat is wel heel erg zielig hoor, van die zanger van de Human League. Don't you want me, don't you want me. Dat klinkt bijna heel zielig en heel, heel eenzaam. Maar dat zo erg zal die niet zijn. Maar dus welkom in het tweede uur van Arno en Friends. Zonder Arno, maar met friend Thibaut. Hi Thibaut. Hij zwaait het. Niemand ziet het, maar hij zwaait. Hij is druk aan het schrijven voor zijn nieuwtjes. Ik heb nog hierna nog drie nummers klaarstaan. En dan komt hij er even in. Hij zal zich warm aan het lopen. En hij zal helemaal aan het oppeppen. Om direct de laatste nieuwtjes die hij belangrijk vindt om aan jullie te vertellen. Om die op zender te gooien. Dus bereid je voor. Want er zijn altijd hele leuke dingen die hij heeft. Die jongen die ziet dingen, die hoort dingen. Waarvan ik denk, hoe komt hij aan de informatie? Maar we zullen het zo meteen vanzelf. We horen het vanzelf. Ik heb jaren 80 nog wel een beetje vastgehouden. Maar ik heb er ook wel ergens in jaren 90 misschien iets jongers of iets ouders tussendoor gegooid. Net het laatste nummer voor het nieuws van 9 uur kwam, was een verzoekje.
1: En ik ga meedoen met Marta en Julia.
0: Oké, okay, in

0: maar de sing-along is niet van het pretpark. Dat
1: Studio
0: is
1: 100.
0: Van Studio 100 en daar...
1: Rauke Boutblok met Pipiraat ook mee. Dus
0: ja.
1: Als je Josje wil zien, dan ga daar naartoe. En Ravelijnring zijn ze nog bij bezig, dus dat is nog niet klaar.
0: Nee, maar dan zijn ze wel volop aan het testen.
1: Want 1 december gaat Ravelijn weer open, dus kan je weer kijken.
0: Ja, spannend.
1: Dus dat was een nieuwtje, dus jongens, meisjes. Ik wens je nog een fijne avond, slaap lekker en tot de volgende keer. Doei!
0: Doei!

Ik dacht, ik ga meteen even door van de J. Giles Band. Freeze Frame, wie past daar het beste bij? Duran Duran, Girls on Film. Volgens mij was dat wel een hele omstreden videoclip... met de dames die in een ring en die werden gepoetst. En dat kon volgens mij niet voor een uur of elf. Dat kon toen al niet, laat staan nu. U kan het helemaal niet meer. Even kijken, ik kreeg van radiocollega Arjan een verzoekje. En dat was, wat ik net al aangaf, een beetje te laat voor mijn damesuurtje. Maar nu ben ik omringd door mannen. Dus nu kan het wel. Hij wilde een Franstalig nummer horen. Het gaat over iemand die er vandoor gaat. Dus dat hebben we allemaal wel eens een keer. Alleen als ik er vandoor wil, dan ga ik het niet in het Frans roepen. Maar als ik het zou kunnen, dan zou ik het denk ik op deze manier doen. Je me tire.

dat hij weg wil. En Sydney Youngblood die denkt, if only I could. Dus die is nog niet helemaal uit of die kan vertrekken. Maar hij heeft wel bedacht, als ik vertrek, gonna make this world a better place. Nou, dat is toch wel iets wat iedereen wil. Dus ik denk dat Gims met ik vertrek, dat dat ook zijn insteek is geweest. Dus als we die twee nou combineren, gaan ze allebei weg. Maken ze samen de wereld beter en gezelliger. Sydney Youngblood.

Ik dacht, ik gooi er even twee nummers bij die iets of wat een beetje meer romantischer zijn. Prince, Purple Rain. Ja, misschien niet meteen heel romantisch, maar ja, het blijft een mooi nummer. En Tears for Fears, wel met Olivia Adams. Maar het zijn natuurlijk twee heren, dus dat mag wel in mijn uurtje van mannen. Ik had mijn moeder op de app en ik weet dat ze dit nummer heel mooi vindt. En ja, dat is natuurlijk de allerliefste moeder die je maar voor kan stellen. Ik weet niet of ze nu nog luistert, maar mocht ze nu luisteren, dan... Mam, deze is voor jou.

kijk, deze is, soms mag je wel. Als je aan deze kant van de tafel staat, dan mag je wel wat persoonlijke muziekjes draaien. En ik weet dat mijn moeder deze heel erg leuk vindt. Dus mam, deze was voor jou. En de volgende, ja, die slaat er eigenlijk ook een beetje op. Billy Joel, Tell Her About It. Dat gaat er een beetje over dat je in ieder geval moet, als je iemand leuk vindt of iemand iets leuk vindt, dat je eigenlijk gewoon eerlijk moet zijn en dat gewoon zeg het gewoon. Dus ja, deze is eigenlijk ook een beetje, mam, deze is ook een beetje voor jou. Dan, ja, je weet wel dat ik heel veel van je hou. Het allermeeste wat je van iemand kan houden. En ja, het is misschien niet helemaal één op één voor jou, maar ja. Billy Joel, die zingt erover dat je het moet vertellen. Dus bij deze, mam, voor jou, hou van je.

dat was het alweer bijna, lieve luisteraars. Het laatste nummer komt er nu aan. En even kijken, wat gaan we daarmee doen? Ik ga in ieder geval nog eventjes een pauzestukje draaien. Ik heb The Cure met In Between Days klaarstaan. Want ja, we zitten natuurlijk straks in between de twee uitzendingen. Volgende week zijn we er weer. En dan komen natuurlijk weer de meeste gezellige hits voorbij. Ja, dus bedankt voor het luisteren, mijn dames en mijn heren uurtje. En we gaan eruit met In Between Days van The Cure. En ik zou zeggen, tot over een week. Tot volgende week dinsdag. En dan kletsen we weer verder. Heb je verzoekjes, gooi ze even op de socials mijn kant op. En dan gooi ik ze volgende week met alle liefde in de uitzending. Fijne avond nog, tot volgende week. Doei doei!

0: Nieuws.
1: Dit is Bas de Leeuw met het Radio Nieuws. De gemeente Neder-Betuwe gaat zware boetes uitdelen aan de relschoppers die betrokken waren bij de anti-AZC-protesten van vorige maand, als ze deze week opnieuw betrokken zijn bij opstootjes. Ze kunnen een boete krijgen van maximaal 15.000 euro per overtreding. De gemeente verwacht dat er aanstaande donderdag weer demonstranten naar een vergadering van de gemeenteraad in Opheusden komen, hoewel asielopvang niet eens op de agenda staat. De Britse kledingwebwinkel ASOS heeft bevestigd dat er vanmorgen een ongeautoriseerde klantmelding is verstuurd. Appgebruikers hadden een vreemde notificatie ontdekt waarin de hackers zich tot het bedrijf richtten met een bedreiging. ASOS, dat ook Nederlandse klanten heeft, zegt nu dat kwaadwillenden mogelijk toegang hadden tot namen en contactgegevens, maar vermoedelijk niet tot betalingsgegevens of wachtwoorden. Een Nederlands beveiligingsbedrijf zegt dat het via het internet bij de besturing van duizenden Europese wind- en zonneparken kon komen en met de hack de stroomvoorziening van honderdduizenden Europese huishoudens had kunnen stilleggen. Het bedrijf Modat onderzocht de afgelopen maanden samen met het ministerie van Justitie de veiligheid van de Europese systemen. Die bleek niet op orde. De energieparken waren eenvoudig binnen te dringen, vooral in Duitsland en Italië. Zogenaamd suikervrije dranken van Starbucks blijken suiker te bevatten. Dat beweren consumenten in de Verenigde Staten die het bedrijf voor de rechter hebben gedaagd. Het zou gaan om warme en koude proteïnelattes en proteïne matcha's met vanille en karamelsmaak. Deze zouden 13 tot 21 gram suiker per portie bevatten. Starbucks ontkent dat het suiker aan de dranken heeft toegevoegd, maar zegt dat hij afkomstig is uit de gebruikte melk. Het weer, opklaringen en droog. In de loop van de nacht plaatselijk mist. Het koelt af naar 9 tot 14 graden. Overdag veel zon. Een temperatuur tussen de 20 en 25 graden, maar later op de dag regen. Tot zover het radionieuws.
2: Schakel maar in.
3: Van harte welkom.
4: Schakel maar in.
2: En geniet.
5: De streekomroep voor Heusden, Waalwijk, Loon op Zand en Dongen.
2: Gewoon lekker lang luisteren.
6: Wat zegt u?
4: Gewoon lekker lang luisteren.

nature.